0: L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Luister L1 Radio. App met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
9: Koopjes jagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
10: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
11: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust... tot 27 graden in het zuiden.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen... dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel. Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers. Aan tafel.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven... met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
23: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events... en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
24: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
23: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
25: WK-avond. Haal alles in huis bij Trefcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer. Kom gezellig langs. Ook op zondag. Trefcenter Venlo.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
9: Koopjes jagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
27: Liefde voor Limburg, dit is L1.
9: Dit is Welkom Weekend met Rob.

0: Ja, verlovend te zien in Heerlen tijdens Park City Live. En nou al te huur op L1 Radio. Guus Meeuwis met Ik kom hierboven. En ik hoop dat het geldt voor de vele wielrenners als ze straks de bergen moeten weer beklommen in de Tour de France, die vandaag van start gaat. Goedemorgen en welkom weekend. En gisteren stond dat weekend nog voor de deur. En vandaag leggen wij de Luiper uit voor datzelfde weekend. Het weekend inderdaad dat de Tour de France begint. En natuurlijk het weekend van het grote OLS, het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. In het derde uurke aandacht voor deze uitzending. In het eerste uurke neem ik eerst even met naar deze week. Wat is er allemaal gebeurd? We nemen even de week met ik door. En aan het einde van het eerste uurke aandacht voor het bouwteam van het bakhuis van het dorpsgaard Gaard-Genhout. Want de vrijwilligers daarvan die stond sinds deze week in het gulden boek van de gemeente Beek. En dit omdat ze onlangs de landelijke gouden tip hebben gewonnen. Goud, gulden, kijk of dat ze met de voetjes op de vloer stond en nog niet zien kon zweven. En oh ja, in het tweede uurtje van Welkom Weekend aandacht voor de start van de week van de Limburgse popmuziek. En hey, alvast een vuurproefje.
1: Welkom Weekend.

0: Het originele van Joe Smooth. Dit was Inner Circle, een grote hit in de jaren 90. En reggae en zonneschijn, dat huurt bij elkaar de Games People Play. En daarvoor een leuke nieuwe single van de herfst aan de band, samen met Chantal Jansen, Hello in the Yellow, lang geleden gezongen en ook al geschreven eerder door Frans Pollux en Chantal. En nou in een nieuw jeske gestoken, een popmuziek jeske.
1: De snoesplaat.
0: Ja, ik weet nou niet of Ted een snoesplaatje is. Een snoesplaatje heb ik eigenlijk niet. Als ik even een mosselietje heb, wordt als ik even lekker langer met een bedkens blijven liggen. Een beetje wat rustiger. Een beetje, dat ze een klein beetje zo slop dronken kunt zien. En nog heel even 9 minuten lang niet uit bed wil komen. Laat even weten welke snoesplaat dat de sticht wil sturen op LN Radio in welke weekend. En stuur even een appje. En ik heb al een liedje klaarstaan van mezelf. Ik denk een heerlijke snoesplaat. Maar als jij een bed hebt, laat het even weten via de L1-app. Dan nemen we even de afbeek met zich door. Dan kunnen wij weer met een gerust hart aan dit nieuwe weekend beginnen. Op maandag wordt bekend dat Maastricht Aachen Airport wil weten wie dat Limburgers tegen de luchthaven aankieken. Daarom is online een raadpleging gestart waarin inwoners hun mening kunnen geven over de rol van het vliegveld in de regio. Helle Hendricks van Maastricht Aachen Airport erover.
2: We willen heel graag onderdeel uitmaken van Limburg door waarde toe te voegen en door rekening te houden met de omgeving. En eigenlijk hebben we daar een aantal stappen in genomen al. En nu is het moment waarop we eigenlijk van de omgeving willen weten: wat vind jij nu eigenlijk omgevingsbewust? Wanneer doen we het volgens jou goed? En op welke onderdelen kunnen we het beter doen?
0: Ja, en dinsdag wordt de Oranje Leeuw, dat wordt een voetbalkater. Want het Nederlands elftal wordt in de nacht van maandag op dinsdag uitgeschakeld op het WK voetbal door Marokko. Na een eindelijk gelijkspel in de reguliere wedstrijd en ook na de verlenging was Marokko de sterkste met het penalties nemen. Goh! Het zorgde voor feest bij de Marokkaanse gemeenschap op verschillende plekken in Limburg. En bij de Limburgse Oranje-fans was er eigenlijk wel berusting.
3: Het was zwaar, maar ja, in principe goed. Een lange nacht, of korte nacht moet ik eigenlijk zeggen. En jammer, gewoon erg jammer dat het, dat het afgelopen is.
4: Bij de penalties had ik nog zoiets van, ja, dat kunnen we misschien nog wel eens gaan horen. Maar na de tweede misser had ik eigenlijk al zoiets, oei. En ja, vind ik het gewoon heel jammer dat we nu doorzien.
5: Marokko? Ja, jongens hebben het gewoon goed gedaan. En dan speelde de ene bij de lang bij PSV het geoefend volgens mij. Dus, en als ik het goed heb, heb je de laatste penalty erin geknald. Dus ja, het was toch een beetje Nederlands.
0: Ja, een hele kleine pleister op de wonden. Inderdaad, het was Saibari. En van Oetstel kwam gelukkig geen afstel. En door de extreme hitte vorige week vrijdag wordt het kinderoorlog verplaatst naar after woensdag. Het wordt een prachtig feest en meelijk met uiteindelijk het ummeke voor basisschool De Wieke uit het Belgische Molenbeersel. Die won het kinderoorlog. En ondanks de verplaatsing was er wel het warm. Maar de jongeren die slogen zich er dapper doorheen.
6: Heel veel kinderen voelen zich niet goed vandaag door de warmte. Ja, ik heb het wel warm, maar het gaat wel goed. Ik heb ook wel koppijn, maar er is genoeg drinken.
7: Gewoon veel water drinken.
8: Wel warm in zo'n zwarte pak en een dikke joggingbroeken. En het was wel vol te houden. Vooral met water tussendoor.
0: Ja, het was gelukkig allemaal goed vol te houden. En het wordt een heel schoon kinderoorles. En verderop in deze uitzending spreek ik met Jan-Willem Merks van de organisatie van het Groot Oorles, dat Mergen dus in Meligheid plaatsvingen. En donderdag wordt bekend dat de Gulpener bierbrouwerij volledig werd overgenomen door Grols. Dat betekent het einde van een jarenlange traditie van zelfstandig bierbrouwen door het Limburgse familiebedrijf. Directeur Jan-Paul Rutte, de Duitert Pien, merkt de overname is noodzakelijk.
9: In de krimpende biermarkt waar we een aantal jaren in zitten, hebben wij gezocht naar een sterke partner om samen weer de weg naar voren te kunnen vinden. En die hebben we in Grols gevonden. We hebben het verstand gedaan, want we hadden graag het familiebedrijf nog vastgehouden. Maar we hebben met het verstand gekozen voor een goede toekomst voor onze brouwerij. In 2018 krimpt de biermarkt in Nederland. Niet alleen bier, alcohol in zijn algemeen. De brouwers hebben daar ook last van. We hebben het eigenlijk relatief goed gedaan al die jaren. Maar we zien wel dat die broekriem elk jaar strakker aan moet. En we zien ook, als dat maar door zou gaan, dat we over een paar jaar in de problemen zouden komen.
0: En dat moeten we dus niet hebben. En vrijdag, gisteren dus, aandacht voor comedian Jay Francis uit Born. De Limburger geit als een komeet in de theaterwereld. Zijn solo-show Evolutie die heeft meer dan 100.000 bezoekers naar het Nederlandse theater getrokken. En ook in België. En deze week eindigde zijn tournee op het podium in Sittard. En daar kreeg hij de zogeheten diamanten ticket voor het behalen van dat aantal bezoekers. En Jay ziet dit ticket als een opstap naar nog veel meer shows.
10: 100.000 mensen. Ik kom daar met mijn kop niet bij. Ik vind het heel bijzonder, maar het is ook heel onwerkelijk. Dat ik denk, hè? Probeer het je maar voor te stellen, 100.000 man. Ik weet niet eens wat het is. Ik kom daar niet meer bij met mijn kop. Het gaat me allemaal veel te snel. Ik weet gewoon dat ik de grootste comedian wil worden van Nederland. Dat weet ik. En dat heb ik ooit, 5, 6 jaar geleden heb ik dat gezegd. En ik stop niet voordat dat gelukt is. En hoe lang ik daarover doe, dat weet ik niet. Maar ik weet dat we ooit nog een keer gesprek gaan hebben. En dat we dan zeggen, en jong, het is niet geluk, hè. Dat gaat een keer komen. Alleen ik weet nog niet wanneer. En zolang ik dat niet heb gehaald, sta ik op en blijf ik dit doen.
0: Jay Francis, gefeliciteerd met dat ticket. En mensen, wat een week.
1: Welkom weekend!

Miley Cyrus met Midnight Sky, Dovuur, Johnny Hates Jazz. Ik weet niet wat er wel van hult. En natuurlijk Turn Back the Clock. En we gewoon een klein beetje truc met de klok. Nog gisteravond, het nieuws van gisteravond en van vanmiddag.

0: De rechtbank heeft gisteren het Kloes-verhuurbedrijf in Rotterdam bezorgd, waardoor in 2018 en 2019 voor tientallen miljoenen euro's aan goud is gestolen. In justitie hield twee mannen uit Venlo van oorlog voor deze roof, maar de gestolen goudstaven en de munten zijn nog altijd niet gevonden. En manjig is er een voorbereide zitting in deze rechtszaak. En twee minderjarige jongens zijn gisteren op het gewond geraakt door vuurwerk in Brunsum. Het vuurwerk ging onverwacht af, wie een groep jongeren ermee bezig was in het Viverpark. En de jongens zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En dan Formule 1, Max Verstappen, kritiek op de Lego-auto's, waarin de coureurs mergen de paraderieën tijdens de grote prijs van Groot-Brittannië. Volgens Verstappen liep de coureurs door op kinger of op clowns. En de parade is voorafgaand aan de race, mergen op het circuit van Silverstone. Maar vanmiddag is eerst de sprintrace om 1 uur. En de race mergen, die begint om 4 uur, Nederlandse tijd. En dan voetbal, het wordt ook weer in Nederland gevoetbald. Fortuna Sittard heet de eerste oefenwedstrijd met de voorbereiding. Gewonnen met 1-0 van het Belgische Lierse SK. En Roda speelde gisteren in een oefenwedstrijd gelijk met 1-1 tegen Vitesse. En dan het weer. Vandaag wordt het zonnig en droog met enkele wolken en temperaturen van zo'n 26 tot 27 graden. Er staat een matige wind en morgen is er meer bewolking en het koelt een heel klein beetje af. Af en toe kan er ook wat regen vallen en het wordt zo'n 25 graden. En meer actualiteiten en meer weer is de ganse dag te vinden op de app en de web van het L1 Nieuws.
1: Welkom weekend.

0: niet één, niet twee, maar met drie margaritas. Het kost zomaar een...
1: De snoesplaat.
0: Van deze dag zien, maar is het niet. Er wordt trouwens Julien Claire met Helene, een heerlijk Franstalig nummer, omdat de Tour de France is gestart. En ik denk, ja, als de Tour lukt, als ze door fietsen, dan moet ik ook Franstalig draaien in welk weekend. Broesko, Kim trouwens hoe het zittert. Heerlijk zomers. Het zoet maar een snoesplaat kennen zien van vandaag. Is het niet, maar hij sticht een snoespleetje. En ik heb al een paar leuke suggesties binnengekregen door vuur. Dank ervoor. Hij stuurt misschien nog een snoespleetje. Wat ik vlak voor 9 nog kan draaien. Lot even weten met welk snoespleetje wil sticht even nog lekker rustig in bed blijven liggen. App dat nou de L1. App. Dan even, zo meteen gaan we niet naar Sittard, maar dan gaan we naar Genhout, want het bouwteam van het Bakhuis Door staat sinds deze week in het Gulden Boek van de gemeente Beek. En gaan ze nog niet als neemt de schoenlopers ervoor.

0: Janet Jackson met When I Think of You. En de koek kan maar niet op voor het bouwteam van het bakhuis in de Dorpsgaard in Genhout. En wonnen ze eerder de Gouden Pit als beste buurtinitiatief van Nederland. Afgelopen maandag mochten zij het Gulden Boek van de gemeente Beek ondertekenen. En daarmee spreekt de gemeente de waardering uit voor deze bijzondere prestatie van dit initiatief. En ik spreek erover met een van de vrijwilligers van de Dorpsgaard in Genhout. Dat is Marie-José de Bruyne. Naar voren geschoven als woordvoerder van de Dorpsgaard. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, zeg ik goed, hè? Je bent woordvoerder, maar eigenlijk meer tegen wil en dank?
1: Ja, als je dat eenmaal begint te doen, dan krijg je te horen van Marie-José, doe jij dat maar.
0: Even terug naar afgelopen maandag. Jullie staan nu in het Gulden Boek. Waren jullie vereerd?
1: Nogal. Het was natuurlijk voor de mannen van het bakhuis de eer om hun persoonlijke handtekening onder een mooie kalligrafisch geschreven tekst te zetten. En die waren compleet verrast. Enkele van ons waren natuurlijk meegenomen in het complot van de gemeente.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Want je moet natuurlijk wel zorgen dat die mannen ook daar zijn. Maar dat is een hele eer. Want je moet je voorstellen dat in dat Gulden Boek staat bijvoorbeeld ook de paus.
0: Oké, ja, dus jullie staan naast de paus.
1: Ja, zo was, hè.
0: Ja, en waren er nog mooie woorden gesproken door bijvoorbeeld de burgemeester, Christine van Basten? Ja?
1: Ja, nogal. Kijk, zij is natuurlijk super trots op het feit dat we dit in Genhout allemaal voor elkaar krijgen. En Genhout is een onderdeel van de gemeente Beek. Maar het was ook een stukje trots op onze provincie Limburg natuurlijk.
0: Ja.
1: Want wij hebben die landelijke prijs gewonnen nadat we eerst de beste van Limburg waren geworden. En toen Limburg hebben vertegenwoordigd in Utrecht.
0: Ja.
1: En goed, dat is dan de kers op de taart. Hè.
0: Ja. Dat is inmiddels een bijna maand geleden, of ruim een maand geleden, het winnen van die Gouden Pit. Wat heeft het jullie in die tijd, een dikke maand, allemaal gebracht?
1: Ja, weet je, het is vooral een stukje waardering wat je krijgt. En dan is het zo prachtig dat alle mensen om je heen zich mee trots voelen. En je allemaal feliciteren en zeggen, oh, jullie doen het ook hartstikke goed. Maar we hebben dat kunnen doen dankzij het feit dat zoveel mensen ook op ons gestemd hadden.
0: Ja.
1: Dus ons initiatief wordt al gedragen door een hele brede groep van mensen. En dat is alleen maar een stukje bevestiging daarvan. Ja.
0: Even kort nog, dat initiatief, wat is dat?
1: We hebben in Genhout een dorpsgaard. En die hebben we 2 jaar geleden, nou eigenlijk al wat langer geleden, maar 2 jaar geleden zijn we praktisch met die bouw begonnen. We hebben ons eigen dorpshuis daar gebouwd en een fantastische tuin daar aangelegd. En een onderdeel daarvan is het bakhuis. En het bakhuis, dat is gebouwd door een stuk of 7 mannen. In de oude stijl, zo traditioneel mogelijk, wordt een chansenorven genoemd.
0: Ja.
1: Ja, en die heeft dus die prijs gewonnen.
0: Ja. Helpt dit het schrijven in zo'n Gulden Boek en het ontvangen van de Gouden Pit, helpt dat met het zoeken naar nieuwe vrijwilligers en het realiseren van nieuwe plannen?
1: Nou, het realiseren van nieuwe plannen werkt in ieder geval als je zo'n prijs wint waar ook nog een beetje een geldprijs aan vast zit.
0: Ja, ja.
1: Want alles kost geld, hè?
0: Ja, dat kost geld.
1: Ja, maar weet je, wij doen heel veel dingen zelf.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben zoveel mensen die zelf dingen kunnen en die ons dan, bij wijze van spreken, glas in loodraampjes voor in het bakhuis schenken.
0: Mm-hmm.
1: Dat kost dan helemaal niets. Maar sommige dingen moeten ook betaald worden. Dus dat helpt daaraan wel mee. Bovendien krijgen de mannen alleen nog maar meer ideeën.
0: Okay.
1: Dus daar helpt het ook aan mee.
0: Ja, maar ze lopen niet langs de schoenen, naast de schoenen,
1: nee.
0: Want ja, gulden en goud. Maar wat zijn jullie verdere plannen? Hebben jullie nog iets om uit te breiden, om naar te kijken? Want ja, de ideeën zijn er, maar uitvoeren is een tweede, hè?
1: Ja, en dat moet je ook stapsgewijs doen en daar moet je goed over nadenken. Want anders word je natuurlijk slachtoffer van je eigen succes.
0: Ja.
1: Op dit moment zijn we druk bezig om het hele moestuingebeuren een beetje in het gareel te krijgen. Dat doen we allemaal proefondervindelijk, want we zijn allemaal goedwillende amateurs.
0: Ja.
1: En we oogsten van alles en we zetten van alles. En dat gaan we zien hoe we dat het beste kunnen doen. En daarnaast is er nu een groep bezig om na te denken wat we allemaal met die oogst en met dat bakhuis kunnen doen in het kader van samen bakken en samen koken en iets voor elkaar betekenen, zodat we ook een nog bredere groep van mensen kunnen aanspreken.
0: Ja, jullie betekenen al heel veel voor elkaar en voor de gemeenschap.
1: Ja.
0: Nou ja, ik dank je wel, Marie-José. Heel veel succes met het uitwerken van nieuwe plannen en het verzinnen van nieuwe dingen. Ik vroeg je van tevoren, ik wil een liedje draaien van Treble, want ik dacht dat Treble, dat ze afkomstig waren uit Genhout, hè?
1: Ja, ze zijn in ieder geval geleerd aan Genhout en een van de dames, voor zover als ik weet, die woonde of woont nog in de buurt van de molen.
0: Ja.
1: En we hebben haar ook regelmatig nog gezien. Dus ook weer een stukje van ons.
0: Ja, en toen vroeg ik, van is het klein Genhout of groot Genhout? En toen corrigeerde jij mij, hè?
1: Ja, dat klopt. Want we hebben natuurlijk van oudsher klein en groot Genhout. En de provincie vindt het ook heel belangrijk dat die twee delen gescheiden blijven. Wij vinden dat wat minder. Want onze dorpsgaard ligt precies op de grens van groot en klein Genhout.
0: Ja, nou hoe mooi kun je het hebben?
1: Ja, dat dacht ik toch.
0: Dankjewel, geniet ervan. En ja, succes met het uitwerken van nieuwe plannen. Hè?
1: Dankjewel en dankjewel dat we even wat mochten zeggen.
0: Graag gedaan.
2: Dit is L1. Welkom weekend.

uit 2003 geoet. 2003 was dat Trouble. En ze stonden op nummer 1 in Nederland met Ramaganana. En ze kwamen uit Genhout. En misschien woensdag ze nog, maar er was een leuke plaat om te draaien in de Bosbe. Nee, de Bosbe is meer. Welkom weekend. Heb je snoesplaten van mij? Ja, en ik kreeg een hele goede tip binnen van Alex Feitendorfeur. Hij schreef erbij het volgende. Goedemorgen. De snoesplaat om lekker wakker te weren is van Richard Marx en Right Here Waiting. En vanmiddag dan gaan we dan lekker barbecuen. Als ik tenminste op bed ben gekomen met de Wijkraad van Herten. Een hele fijne uitzending. Een heel fijn weekend gewenst. Dankjewel, Dorfeur Alex. Dich ook een heel fijn weekend gewenst. En hij is de snoesplaat voor vandaag. Richard Marx en Right Here Waiting.

0: Wat een heerlijke plaat. Dankjewel, Alex Feiten. Richard Marx met Right Here Waiting. En ik hoop dat je op mij wacht, want om 9 uur, na de reclame, deze reclame, ben ik bezig druk met Welkom Weekend.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
11: 25 en 26 juli.
12: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
10: ihf-festival.nl.
13: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
14: L1 met het nieuws van 9 uur.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
18: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
19: e-boekhouden.nl.
17: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
19: e-boekhouden.nl.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
21: Ik koos wat mij raakte.
20: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
22: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
20: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
23: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
24: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
23: Feel their magic and be there.
24: Get your tickets at dedoolhof.nl.
25: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
26: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen musiceren, eten en wandelen in Parkstad, Remo Knops over onze defensieindustrie, toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan en de familiebedrijven Vebego en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
27: Beleef het zelf, het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
28: Dit is Welkom Weekend
29: met

0: stop, de muziek zeker niet. Ik draai lekker veel pletjes in Welkom Weekend. En welkom terug bij Welkom Weekend. Het programma met nieuws, cultuur, natuur, tips, van alles nog het. En natuurlijk muziek. En veel muziek van Limburgse bodem normaal gesproken al. Maar vandaag helemaal vanwege de start van de week van de Limburgse popmuziek. En straks een gesprek erover in de tweede uur met de directeur van Pop in Limburg. Zo meteen als eerste aandacht voor een prijsvraag over wie dat ze Limburg nog zonder kunt maken. En die portemonnee misschien gaat dieker, want €5.000 ligt er klaar voor dich voor de indener van het beste idee. Wat ze dan met de €5.000 moest doen, dat vertelt het Limburgs landschap, want die moest natuurlijk niet zomaar in de test steken. Meer over deze wedstrijd straks met een woordvoerder van het Limburgs landschap erover. En wie gezegd, aandacht voor de start van de week van de Limburgse popmuziek. En aan het begin van de tweede uur van Welkom Weekend, opnieuw een voorbeeld van een Limburgse artiest die popmuziek maakt. En een aantal weken terug was ze nog in Welkom Weekend te gast. Telefonisch, maar hij maakte er wel heel veel schone preutjes over zijn nee plaat, zijn EP'tje. Ik heb het over Paul Logister.
1: L1. Welkom Weekend.

0: Nee, wij blijven gewoon in Limburg. Wie schoon als Limburg is, het kan nog zonder. Dat is eigenlijk wel een beetje het idee achter de prijsvraag van het Limburgs landschap Limburg mooier groen. En denk aan het aanleggen van een dorpsboomgaard, een plukwei, een poel. En gang, zoom maar even door. En lever een goed plan in, maak dan kans op €5000 van het Limburgs landschap. Ik praat erover met Schriele Ros van het Limburgs landschap. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het kan dus nog zonder het Limburgs landschap.
1: Het Limburgs landschap kan altijd schoner natuurlijk. Ja. Dat is sowieso. Ja. Het is al heel mooi, maar het kan zeker nog mooier.
0: Ja. Op welke manier dan?
1: Door met deze prijsvraag proberen we dus eigenlijk alle Limburgers in beweging te krijgen om hun omgeving nog verder te verfraaien, zeg maar. Door inderdaad dus de aanleg van landschapselementen bijvoorbeeld, zoals ik net al er een paar opneemde.
0: Ja. Een boomgaard, een plukwei, dat kan dus veel meer. Hè. We moeten de landschapselementen... Gaat heel simpel zien, toch, Cyril?
1: Jawel, ja, het kan. Ja. Wij staan open voor allerhande ideeën, zeg maar eventjes. Hè. Dus We hebben ook in de prijsvraag zitten natuurlijk een aantal voorwaarden in, maar die... Ja, we hebben de drempel, zeg maar, even zo leeg mogelijk gehouden.
0: Ja.
1: Dan moest natuurlijk niet in je eigen achtertuin gaan doen. Dus je moet echt proberen.
0: Kreeg je er geld voor kriegen dan?
1: Wat bedoel je?
0: Kan ik er dan geen geld voor kriegen?
1: Nee, dat zit er niet in. Dus we moesten wel die plan natuurlijk... Ja, dan moest proberen om de omgeving als het even kentrobiet te betrekken. En die omgeving te verfraaien. Zeg maar, dus inderdaad door de aanleg van bijvoorbeeld landschapselementen.
0: Ja, precies. Ja. Die best vanuit het steunpunt landschapsbeheer. Dat is een aparte tak in het Limburgse landschap, zeg maar. Wat duidt dat steunpunt eigenlijk?
1: Ja, we doen eigenlijk een heleboel, zeg maar even. Maar vooral ondersteunen we de vrijwilligers die dus actief zijn in het landschapsbeheer. Dus inderdaad, dus met het onderhoudswerkzaamheden en landschapselementen. Mm-hmm. Het knotten van wilgen, het snoeien van hoogstamfruit. Nu is heel actueel weer het maaien met de zeizen. Dus we hebben daarin ook cursussen. Dus nu zijn er nog veel zeiscursussen in deze maanden, zeg maar even.
0: Ah, okay.
1: In de maaimaanden. En in de winterperiode is er meer inderdaad snoeien en ook hakkoutbrigades.
0: Ja, dus je ondersteunt heel veel mensen die eigenlijk in de natuur gewoon bezig zijn en door met eigenlijk het Limburgs landschap het al een beetje schoen hooien, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: En deze initiatieven, waar werden die op beoordeeld?
1: We hebben dus op originaliteit werd die plan natuurlijk wel beoordeeld, zeg maar. Er moest een bijdrage leveren, liefst aan de kwaliteit en de beleefbaarheid van het landschap, zeg maar even. En er moest inderdaad een beetje impact hebben. Dus als buurtvereniging bijvoorbeeld die samenpakt zijn, dan wil ze inderdaad aan de slag met een, wat ze net al zeiden, een pluktuin of landschapselementen herstellen of nieuw aanleggen. Ja, dan scoort ze wel, gaat hoger, zeg ik zomaar eventjes.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, ik ben niet de jury. Dus
0: we hebben dan de jury, Cyril. Wij mogen een envelopje sturen.
1: Dat kunnen natuurlijk wel naar ons toe. We hebben een voorselectie, zeg maar.
0: Okay.
1: En dan komen er de rollen daar 3-4 beste kandidaten uit. En die mogen hun eigen plan pitchen, zeggen we, noemen we dat dan. Hè.
0: Ja.
1: Dus ik mag kort presenteren op onze opening van het landschapsbeheerseizoen.
0: Mm-hmm.
1: In Wielrestad, dat is op 26 september.
0: Mm-hmm.
1: En daar werd dan uiteindelijk inderdaad door de aanwezigen in de zaal hebben ook een stem, zeg maar.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Het grootste gewicht ligt wel bij de jury.
0: Ja, en dit is de derde keer dat het wordt gedaan.
1: Ja.
0: Wat zijn de twee eerdere initiatieven die beloond zijn met het geld en die geholpen zijn daarmee?
1: Dat was als eerste landschapspark Echel. Dat wordt eigenlijk vanuit... ze hebben een stichting daar opgericht, zeg maar, in Echel. En die hebben zich dan dus met een heel aantal inwoners samengepakt in een aanliggend stukje grond, zeg maar, tegen het dorp aan. En daar zijn ze een prachtig landschapspark op aan het ontwikkelen met inderdaad dus verschillende landschapselementen, poelen. En door die doen ze ook een ommetje, zeg maar, dat ze het landschap een beetje beleefbaar maken. Ook begaanbaar weer als uitloopje voor wat ouderen, zeg maar.
0: Ja.
1: Jeugd proberen ze erbij te betrekken, zeg maar, in de basisschool. Dus heel veelomvattend en een heel leuk plan inderdaad. Dus die hebben onze allereerste prijsvraag gewonnen, zeg maar eventjes.
0: Ja,
1: vorig jaar was het de Groene Meent. Dat is een stichting uit Eckelrade. Ook wat dorpsbewoners hebben samen een stichting opgericht. En een meent is een gezamenlijk bezit, zeg maar. Hè. Dus die hebben... Vanuit de stichting toen aan de eigenlijk ook in het landschappelijke gebied al een boomgaardje aangekocht met dat geld. Er sting een vervallen schuurtje op.
0: Ja.
1: De boomgaard zijn ze verder aan het verfraaien. Ze hebben een pluktuin bij aangelegd, het schuurtje. Ja. Sinds het opknappen eigenlijk inderdaad ook met verschillende doelstellingen, zeg maar, worden ook eventueel inderdaad iets met basisscholen misschien in kunnen doen.
0: Ja. En die 400 euro die je gewonnen kunt weren, met mogen ze niet, zeg maar, een reisje naar Ibiza maken, om even met de
1: Vengenbosch te spreken. Nee, Ibiza is niet de bedoeling inderdaad. Nee, okay. Nee, dat kunnen ze dan aan besteden, maar dat kan ze dus bijvoorbeeld ook inzetten, wel, zoals Echelet gedaan. Ja, als je een veel groter plan hebt, kan ze natuurlijk dat ook gebruiken als soort van co-financiering om meer geld nog binnen te halen.
0: Waar kunnen mensen meer informatie krijgen over deze prijsvraag?
1: Op onze website van Limburgs Landschap en dan Landschapsbeheer. Daar staat gewoon Limburg Mooier Groen, zeg maar, op. En daar staan eigenlijk inderdaad ook de voorwaarden op dat ze voor 31 augustus van dit jaar moeten die plan insturen. En daar staat inderdaad ook op dat die plan maximaal 2 A4'tjes bijvoorbeeld omvat, dat het origineel moet zijn en de verdere voorwaarden.
0: Dus dan kunnen ze alles zien wat... Ja, precies. Ja. Dankjewel, Cyril. Ja, succes ermee. En met het omkezen van het goede plan. Want dat liep best een pittige opgave als ze veel leuke plannen binnenkrijgen.
1: Ja, zeker weten. Nee, dat is altijd de jury die hebben... Ja, nou, slapeloze nachten wil ik niet zeggen.
0: Over de uitslag kan niet weer een correspondeer. Nee, oké, okay, dankjewel, Cyril. En we gaan Limburg weer een beetje zonder maken. Dankjewel. Ja. Hoi, hoi.
2: Dit is Welkom Weekend. L1.

Een heerlijk nummer van Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. En het is not so easy om de Nederweerter alleskunner te worden. Want daar moet je een strijd voor leveren. En ze staan te trappelen van ongeduld om te beginnen. Al zijn ze niet aanwezig. Maar de teams die vandaag meedoen aan de wedstrijd, de Nederweerter alleskunner, die zullen thuis wel zitten te trappelen om te beginnen. En over een uurtje gaan ze in Nederweert de strijd aan met elkaar, met alle

0: allerlei opdrachten en challenges. En het is het lief van onder meer de jongeren werk Nederweert. En daarvan spreek ik met Sven Dieriks. Sven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij bent wel op de plek al waar alles staat te gebeuren, hè?
1: Ja, zeker, zeker. We zijn al vroeg in de ochtend begonnen met alle spellen klaarzetten. Een hele hoop vrijwilligers die ons helpen daarbij. En we zijn nu eigenlijk de puntjes op de i aan het zetten om over een half uurtje ongeveer dat de eerste kinderen zullen binnendruppelen.
0: Ja. Welke spellen zijn het allemaal, Sven?
1: We hebben een variatie tussen sportieve spellen, tussen creatieve spellen. Spellen waarbij je moet nadenken. Heel veel variatie, omdat het is de Nederweerter alleskunner.
0: Ja, je moet, moet alles kunnen.
1: Je moet ook inderdaad alles kunnen. Dus we hebben een stormbaan, we hebben loose parts, allemaal losse materialen waarbij ze een creatief kunstwerk van moeten maken. Ze hebben een oplossingsparcours waarbij ze allemaal verschillende obstakels moeten doorstaan, puzzels moeten doorstaan om tot het einde te komen.
0: Ja, ja.
1: En
0: alles staat klaar, Sven? Of zijn jullie nog de puntjes op de i aan zetten? Of ligt alles klaar voor de komst zo meteen van al die jongeren?
1: In principe staan alle spellen klaar. We gaan dadelijk even een rondje met de vrijwilligers om te kijken of ze de spellen nog vragen bij hebben. Of ze een extra uitleg nodig hebben. En daarna zijn we eigenlijk helemaal ready om te beginnen en de kinderen te mogen ontvangen.
0: Ja, en of alles veilig is, hè? Want ik neem aan dat jullie ook daarmee rekening moeten houden, toch, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Het weer ziet er heel goed uit. Mm. Kijk, vorige week was het natuurlijk extreem heet.
0: Extreem heet,
1: zo'n 26 graden zonnetje. Maar we hebben watertappunten, we hebben zonnebrand. Er is genoeg schaduw, want we zitten ook tussen de bomen.
0: Ja.
1: Dus daar is allemaal rekening mee gehouden.
0: Ja, en ik denk dat volwassenen best zouden mee willen doen. Maar dit is echt voor de jeugd, hè?
1: Ja, het is 10 tot en met 16 jaar. Daarvoor hebben ze de middag, begin van de ochtend en middag gaan ze de spellen voltooien. Mm-hmm. Maar voor de volwassenen die toch een keertje willen proberen en een keertje willen proeven, is er vanaf 3 uur tot 4:30 is het vrij spelen voor iedereen. Okay. En dan mogen de volwassenen ook zeer zeker een keertje over de storm maar rennen.
0: Ja, wel even met de korte broek aan, hè, denk ik, hè, toch? Want het zal wel even. Ze kunnen nat worden, denk ik, dan daar.
1: Er zijn spelletjes waarbij ze nat kunnen worden. Dus zeker korte broek, t-shirtje. Maar we hebben ook aangegeven om bij de stormbaan een lange broek te dragen. Omdat je daar toch wel met warm weer wat schaafvonden kan krijgen. Er is uiteraard EHBO aanwezig, mocht er iets misgaan. Maar met een lange broek kun je al veel getackled krijgen op zo'n stormbaan.
0: Ja, hoeveel teams hebben zich ingeschreven voor deze strijd om de Nederweerter alleskunner?
1: Voor deze allereerste editie hebben we nu 12 teams ingeschreven. Dus zo'n 80 jongeren. En dan komen er nog wat publiek bij kijken. Met 80 jongeren tussen de 10 en 16 jaar oud. En wij verwachten tot bij het vrije spelen ook nog de jongste jeugd zeker zal meekomen doen.
0: En alles staat te gebeuren in het centrum van Nederweert, neem ik aan dan toch?
1: Ja, inderdaad. Bij sportcentrum De Bengelen. Daar is een heel groot grasveld. Catering van het sportcentrum. Dus er is genoeg ruimte en plek voor de deelnemers.
0: Oké. En wanneer is de Nederweerter alleskunner? Wanneer wordt hij bekend?
1: Om 2 uur zijn de spellen afgelopen. Mm. En dan gaan wij als organisatie natuurlijk even goed kijken wie dat er de meeste punten heeft behaald.
0: Ja.
1: En dan zal omstreeks 2:30 zal de prijsuitreiking zijn. En dan wordt er bekend wie de Nederweerter alleskunner is geworden.
0: Ja, maar ik denk in dit geval zeker dat meedoen leuker is en belangrijker dan winnen, hè?
1: Ja, zeker. Dit moet gewoon een hele leuke, gezellige dag zijn voor de jeugd. De vrijwilligers zijn een stukje ouder. We hebben een aantal pensionado's. Dus het is ook gewoon een mooie dag om met de jeugd te gaan verbinden. Contact te zoeken. En gewoon een gezellige, leuke dag te maken. Dat staat natuurlijk voorop.
0: Ja,
1: de jeugd zal heel fanatiek zijn. Maar ik denk dat ze vooral ook plezier moeten hebben. Dat is gewoon het voornaamste.
0: Dat de jeugd even met het gezicht niet naar de telefoon kijkt. Naar de mobiel kijkt. Maar even wat anders
1: dat
0: doet,
1: is, ja, dat is superbelangrijk. Gewoon lekker in beweging zijn, contact leggen en genieten van het weer en van de spellen.
0: Oké, dankjewel Sven Dieriks. Van Jongerenwerk Nederweert was dat. Een hele leuke dag gewenst. Ik ben benieuwd wie de Nederweerter alleskunner gaat worden. Dankjewel.
1: Super, dankjewel.
0: Hoi.
2: Welkom weekend.

Eerst Maroon 5 en Wiz Khalifa met Payphone. En daarna Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten. En Pommelien Thijs die stond afgelopen donderdag nog op Werchter. En vandaag staat zijn hele bij Park City Live popmuziek uit België. We zitten nou eigenlijk met de popmuziek in Limburg. Zometeen gewoon eens erover praten met de directeur van Pop in Limburg. Maar volgens mij zit het best goed als ik luister naar zo'n band wie The Wolf.

0: Ja, ze laat het wel heel erg gemakkelijk lijken om goede muziek te maken. De Wolf uit Limburg was dat. En popmuziek in en uit Limburg, dat leeft tenminste. Dat is de komende week te zien en te horen in heel Limburg. Tijdens de week van de Limburgse popmuziek. Onder meer op LNTV, online en op de radio. Maar ook op plekken verdeeld over de hele provincie, waar allerlei Limburgse artiesten optreden. En ik praat over met directeur Pop in Limburg, Maud Berbe. Goedemorgen, Maud.
1: Goedemorgen.
0: Ja, in mijn eerste zin zei ik dat popmuziek in en uit Limburg leeft. Ja, ik kan dat wel zeggen, maar stel dat ik moeilijke vragen krijg, hoe kan ik dat bewust antwoorden dat het inderdaad het geval is?
1: Nou ja, popmuziek, ik denk dat Limburg überhaupt bij uitstek een provincie is die popmuziek gewoon ademt. Dat kun je alleen al zien door wat een geschiedenis we hier hebben in de provincie. Van festivals als Pinkpop tot Bospop tot Jera On Air, wat natuurlijk afgelopen weekend is geweest.
0: Ja, in de hitte.
1: Ja, hebben ze mega knap gedaan daar. Ja. Maar ook gratis festivals zoals een Mama's Pride en een Zomerparkfeest, waar natuurlijk massaal mensen op afkomen.
0: Park City Live vandaag dan?
1: Park City Live is inderdaad ook dit weekend. Dus op activiteiten, we hebben natuurlijk fantastische poppodia. Het leeft ontzettend. En ik denk ook dat van oudsher het gewoon echt letterlijk in het bloed van de Limburger zit, muziek.
0: Ja. Jij bent van Pop in Limburg. Wat is jullie taak hierin?
1: Ja, ik ben manager bedrijfsvoering bij Pop in Limburg. En dat betekent dat wij eigenlijk als Pop in Limburg, ik noem het zelf een beetje altijd de deken die over de popsector heen valt. Dat vind ik altijd een beetje de makkelijkste definitie, omdat het heel breed is wat we doen. Wij ondersteunen van de lokale muzikant tot en met de muziekscholen. We sparren met popopleidingen, we werken met de poppodia samen. We brengen advies en het gaat echt van maker, dus de mensen die zelf de muziek maken en spelen. Maar ook de mensen achter de schermen. Daar hebben we ook een heel talentontwikkelingsproject voor het Young Professionals platform. En we zijn vooral altijd heel veel in gesprek met de sector over wat is er nodig, kunnen we ergens in ondersteunen. Misschien soms wel het gesprek voeren met de politiek namens de sector. Maar ook verschillende activiteiten op het gebied van talentontwikkeling. En daar is de Week van de Limburgse Popmuziek er één van.
0: Ja, want ik wilde daar even naartoe. Wat willen jullie bereiken met die week dan van de Limburgse Popmuziek? Wat moet dat dan voor jullie brengen en voor de artiesten?
1: Ik denk dat vooral belangrijk is überhaupt die speelplekken. Want het gaat natuurlijk om vooral deze week moet gewoon zoveel mogelijk live gespeeld worden. Dat is natuurlijk, denk ik, voor iedere muziekliefhebber het allermooiste wat er bestaat. Zowel publiek, maar ook de muzikanten zelf. En die speelplekken, die laagdrempelige speelplekken, dat is iets wat de laatste jaren heel erg onder druk is komen te liggen. Er zijn ook onderzoeken naar geweest. Dat iets is, het spelen in de kroeg bijvoorbeeld, dat langzaam aan het verdwijnen is. En dat heeft natuurlijk met zaken te maken, zoals kosten en risico's. En precies dat gat, wat juist zeg maar voor die brede aanwas van muzikanten zo ontzettend belangrijk is en waardevol is om ervaring op te doen, om je eigen publiek op te bouwen. En ook gewoon om te leren hoe is het om met een band samen te spelen, of hoe als solo-artiest, hoe verhoud ik me bijvoorbeeld tegenover een publiek. Dat zijn allemaal superbelangrijke aspecten en dat leer je pas door het te doen. Ja. En dat proberen we zoveel mogelijk te motiveren door deze week.
0: Ja, L1 werkt er mee. We hebben heel veel aandacht daarvoor. Ja. Wij kunnen plaatjes draaien, maar je moet natuurlijk eigenlijk de artiesten zien, hè? Je moet gaan kijken.
1: Dat is natuurlijk het allermooiste, ja. Ja. Mm-hmm. Ja. We hebben dit jaar een record aantal optredens. We hebben er minimaal 113. En er kan natuurlijk altijd nog eentje bij komen.
0: Ja, kan er ook eentje afvallen.
1: Ja, dat hopen we natuurlijk voor niet. Dat is natuurlijk altijd. Maar wat ik zelf heel tof vind, is dat het echt van het noordelijkste puntje, Siebengewald tot en met IJzen. Het spelen is in cafés, in huiskamers, in kasteeltuinen, studio's, campings. Volgens mij zit er zelfs nog een kapperszaak ergens tussen deze editie. Ja. Dus het is vooral echt die laagdrempelige speelplekken. En we willen vooral muzikanten ook motiveren om zelf de hand uit de mouw te steken, om ervoor zelf je kansen te creëren.
0: Ja, precies. Waar kunnen mensen terecht? Want ja, we kunnen niet de hele lijst gaan doornemen, maar waar kunnen ze meer informatie? Want er zijn er heel veel. Waar kunnen mensen terecht om wat meer informatie te krijgen erover?
1: We hebben sowieso natuurlijk een website, de week van de Limburgse popmuziek.nl.
0: Aan elkaar geschreven, de week van de Limburgse popmuziek.
1: Ja, aan elkaar geschreven, inderdaad. En daar vind je de editie 2026. Daar staat ook een heel mooi kaartje, zodat je letterlijk kan zien naar waar in de provincie is wat. Ja. En wat heel tof is dit jaar, we hebben dit jaar met alle poppodia en met 3 voor 12 Limburg ook een soort van getipt door toegevoegd. Dus ook als je zelf nog geen idee hebt wie die muzikanten zijn, dan kun je ook gewoon kijken, nou, wat vind ik zelf tof en waar zijn anderen misschien ook enthousiast over.
0: Okay. Is het trouwens niet lastig om in zo'n vasteloversprovincie, zoals Limburg is, om artiesten te enthousiasmeren voor juist popmuziek te gaan maken? Want ja, de podia die zijn wat minder breed dan als je een grote hit hebt met de carnaval en minder keuze dan, hè?
1: Ja, ik denk eigenlijk juist dat andersom is. Ik denk dat juist de popmuziek ontzettend breed is. Want de vastelovend heeft natuurlijk wel zijn eigen seizoen, waarin dat natuurlijk het eikpunt zit. En je ziet natuurlijk wel dat het zich wat verder verspreidt als een olievlek. Maar we hebben 6 super toffe poppodia in de provincie. We hebben mega veel festivals, waar we het net al over hebben gehad. En ik denk ook vooral, en dat is misschien een beetje mijn persoonlijke mening, dat we nu pas ook als Limburg voor het eerst echt naar buiten aan het uitstralen zijn, dat we trots zijn dat we uit Limburg komen. Want er zijn zo ontzettend veel muzikanten op landelijk en op internationaal niveau, en ook mensen achter de schermen, die gewoon de wereld overvliegen.
0: Ja, net een goed voorbeeld, de Wolf. Ja, de Wolf. En de Wolf is ooit ook klein begonnen, hè?
1: Klopt, de Wolf die heeft zelfs nog aan kunstbende meegedaan. Ja. Super tof, toen ze nog mega jong waren. En die hebben ook super jong Nu of Nooit gewonnen. En daarmee de opener van Pinkpop mogen zijn. Okay. En ja, ik was er zelf ook al heel ik werd er heel warm van om Pablo met zijn Limburgse vlag als rockgod bij de hoogmis op Pinkpop te mogen zien.
0: Ja, precies. Nou, een heel fijne week van het Limburgse popmuziek gewenst. Dank je wel, Maud, voor dit gesprek. Mag ik 1 tipje geven? Ik weet niet of die op de lijst staat. Drum & Baker.
1: Ja. Of, ja, ik weet even niet uit mijn hoofd. Nou,
0: maar
1: dat
0: valt onder popmuziek. Want het is wat ruigere blues. Ja. Hè? Ja.
1: Nou, wij definiëren popmuziek heel erg breed. En dat is ook met de week. Je ziet het echt van jazz tot country tot singer-songwriter tot rock. Wij zijn er heel breed in als pop in Limburg zijnde. En ook als je DJ bent, producer bent, alles is bij ons welkom.
0: Okay, dankjewel, Maud. Nog 1 keer de website als mensen denken, goh, het ging me allemaal te snel.
1: www.deweekvandelimburgsepopmuziek.nl. Allemaal aan elkaar geschreven.
0: Dankjewel.
2: Welkom weekend.

0: Rum en beker met heksen, poeier, dorvuur, Maud Berbe van Pop in Limburg. En alles over de week van de Limburgse popmuziek vind ze op de week van de Limburgse popmuziek.nl. En daarvan is natuurlijk veel te huren en te zien bij Alijn. Zometeen het derde en laatste uur van welk weekend op zaterdag 4 juli, de dag voor het grote OLS. En zometeen in gesprek met de organisatie en om alvast een beetje in de stemming te komen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Luister L1 Radio. App met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Koopjes jagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
2: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
3: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
2: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht. Verander je leven. obesitaskliniek.nl.
4: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
5: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Vers aan tafel, vers aan tafel.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
10: Vers aan tafel.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers
13: aan tafel!
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
15: Muziek. show en spektakel. Beleef de Mars en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
16: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: Beleef de Mars en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
16: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
17: Het is weer zover. Het OLS. Dit keer in Nelijk. Wij van Daniels Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Nelijk.
18: De grote optocht van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
19: Dit is Welkom Weekend met Robert Jansen.

0: Goedemorgen en welkom terug bij Welkom Weekend, het derde en laatste uurkes van vandaag, zaterdag 4 juli, de dag van de start van de Tour de France, de dag van de start van de week van de Limburgse popmuziek en de dag voor het grote OLS in Melick. En in dit laatste uurke leg ik contact met Melick. Is het dorp, is de organisatie klaarvuur en welke puntjes moeten nog allemaal op de i weer gezet? En ook aandacht voor een man die al heel jurkjes muziek maakt, eerst in Engels, later in het dialect en na een relatief lange radiostilte heeft hij weer een nee liedje uitgebracht. Of ja, een liedje, een prachtig lied. Ik heb het over de Rumungdenaar G. Reinders. Een band die ook al Jurkes Limburgse popmuziek maakt, is Martin Sille.
1: L1. Welkom Weekend.

0: Alvaro Soler met La Cintura. En daarvoor Limburgse popmuziek. De negste van Martin Sille. Met een zanger Job Ostendorf. Die tegenwoordig woont in Oorsbeek. En ik sprak hem vorige week in Welkom Weekend. En komende maandag is in het kader van de Week van de Limburgse popmuziek te gast bij collega Rian Mone. Tussen 10:30 en 10:30 zit hij dan in Route Regio. En, ja, en bij de start van de Limburgse popmuziek dan realiseert zich dat niet iedereen de les of de mogelijkheid heeft een muziekles te volgen of een instrument te kopen, of een draaitoffel, als dat nodig is, om zich goed te weren wie Tiësto of Armin van Buuren. En dan zit er is vanaf vanmiddag de mogelijkheid voor jongeren die middelen niet hebben om door aan wel te werken. Want door vanmiddag een nieuwe DJ-controller van Iedereen Draait Mee officieel onthuld. En ik spreek op met Michel van Dijken. Hij is een van de initiatiefnemers. Goedemorgen, Michel.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen.
1: Lekker
0: met piekdrijven. Ja, goed, hè? Ja. Oh, het is een morgen. Ik dacht Dukker.
1: Ja.
0: Klopt dat niet? Iedereen heeft de mogelijkheid om instrumenten te betalen of een zangles te nemen of neem ik aan.
1: Klopt, ja. Nee, dat klopt inderdaad. En we hebben toch een aantal jongeren, ook in de groep, die wat ook wel heel graag willen doen met DJ'en en zelf muziek maken. En toen dachten we eigenlijk van, nou, wie muziek zou het zijn als vanzelf zo'n DJ-set houden. En dat al jongeren gewoon gratis hun ding kunnen doen. En daarom is eigenlijk een paar weken geleden de actie gestart om natuurlijk geld bij te krijgen. Want zo'n DJ-set kost ook 3000 euro.
0: Ja.
1: En toen hebben we zelf een crowdfunding gestart, maar ik heb ook fondsen aangeschreven. En zo wie Jan Smeet Fonds, de Rotary Club Sittard, maar ook 24 jaar gemeente Sittard Gelijn het geld ervoor gemaakt. Dus ja, toen hebben we dat ding in de koop en dat was vanmiddag
0: dat ding,
1: ja.
0: Ja. Ja. Beschrijf dat ding eens even, Michel.
1: Ja, nou, het is best een groot apparaat. En met heel veel knupjes, hoe ik de taal geen verstand van heb. Maar daarvoor hadden we vanmiddag ook bijvoorbeeld DJ Autismo en mijn eigen zoon, dat noemt zich Invictus. Dat zijn DJ's, die komen dan 15 minuten draaien, maar vooral dadelijk ook de jongeren door lessen geven.
0: Ja.
1: En dat is ook een beetje eigenlijk het verhaal, dat we daar ook workshops gewoon geven en dat jongeren gewoon op momenten zelf dat apparaat kunnen bedienen.
0: Ja, want iedereen draait mee, dat is echt de groep waarom geit. Wat zien er van jongeren die doorin zitten?
1: Dat zijn eigenlijk jongeren vanaf 13 jaar tot 30. Ja, dat vind ik ook nog wel jongeren eigenlijk. En die kennen dus contact opnemen met ons. En als ze zeggen van nou, ik zou wel heel graag het weer willen doen in het DJ'en. Dan gaan we dat regelen. Dan krijgen ze dus een workshop. En we willen dan naar de rand natuurlijk ook live op Twitch gewoon, ook op YouTube. Dus dat willen we sowieso wel goed breien.
0: Ja.
1: En maar de bedoeling is eigenlijk natuurlijk ook, omdat we hier Openbox Linie zijn en zitten. Dat is een maatschappelijke radio- en tv-studio. Mm-hmm. Hoe talent, inclusie en verbinding centraal staat. En ja, dat willen we gewoon iedereen de kans geven om hier aan met te dragen. En,
0: ja,
1: en natuurlijk muziek verbindt. Dus dat is natuurlijk ook een groot iets.
0: Ja, moeten mensen ook bewijzen dat ze bijvoorbeeld het niet kunnen betalen? Wie doet je dat toetsen?
1: Nee, dat doen we niet zelf toetsen. Want dat vind ik altijd een beetje vervelend om dat helemaal zo aan te geven. Dus gewoon iedereen wat tussen de 13 en de 30 jaar dit wil doen, kan je gewoon aanmelden.
0: Ja, en als van de DJ dadelijk, doordat je hem de mogelijkheid geeft, miljoenen gaat verdienen en over de hele wereld reist, mocht je dan even goed nog komen draaien dan?
1: Nou, dan zeg ik vooral van weet hoe te begonnen best. En hij komt de halve keer langs.
0: Ja. En wie kennen jongeren zich even aanmelden, kunnen gewoon binnenlopen of wie werkt dat, Michel?
1: Die kennen inderdaad binnenlopen, dat kennen ook op de vrijdagmiddag, want dan is er sowieso altijd een open inlopen bij Openbox-linie. Ze kennen het via de e-mail door, dat is openbox@outofthebox.tv.nl en of via de socials kunnen ze contact opnemen en dan over kijken of er een plekje voor je is.
0: Oké, en vanmiddag de onthulling, wie gaat dat in zijn werk? De zakstal, er wordt gedraaid door onder meer de zoon en andere DJ.
1: Ja, de officiële onthulling wordt gedaan door de nieuwe kerstverse wethouder Patrick Brouwers van Sittard Gelijn. Die geeft dan op een knop drukken, zodat we dan ook meteen de muziek kunnen horen.
0: Ja, wel een goede knop, hè? Ja, wel
1: de goede knop. Ja. En dan nog, de eerste Invictus geeft start en dan DJ Autismo.
0: Ja, en Autismo heeft al wat muziek gemaakt, hè? En jij hoopt dat meer zo'n het zien veel zullen kan volgen.
1: Ja, absoluut. En DJ Autismo, Seth Herings is in de naam. Deed ook radioprogramma's, video's maken. Dus ja, dat zou wel een stuk zijn als we vandaag ook jongeren krijgen die wat oog doorin gaat willen gaan doen. Dus okay. Dat kende ook.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik heb een liedje klaarstaan van DJ Autismo. Best een beetje een disjoker, vind ik. Hoe ze dat aankennen, koningin Michel?
1: Zeker, ik wil het wel heel graag aankondigen.
0: Oké, okay,
1: nou, doe dat. De premier bij L1 Radio met het mooie programma van Robert Rios. DJ Autismo met Press Rewind.
2: L1. Welkom weekend.

0: Ja, Espresso van Sabrina Carpenter. En ik vroeg me af dat er ook espresso wordt geschonken. Morgen bij het grote OLS in Melick. We gaan er zo meteen heen, maar we komen alvast een beetje in de stemming.
1: Welkom, weekend.
2: Schutten geeft acht over. Vier. Links. Om. Voorwaarts. Arsch.

0: Ja, shut the fears by us in het dorp. Dat kennen ze zeggen in Melick. En morgen dan staat het echte gebeuren. Het OLS 2026 in Melick. Het Oud-Limburgse Schuttersfeest. En afgelopen woensdag trok nog het kinder-OLS door de straten van Melick. En morgen is het de beurt voor de grote mensen. Ik praat over met Jan-Willem Merks van de organisatie. Goedemorgen, Willem.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Ja, we staan nu een dag voor het grote OLS. Is Melick er klaar voor?
1: Nou, Melick is natuurlijk al begonnen.
0: Ja.
1: Dat zei je net ook al met het kinder-OLS. En gisteravond het grote feest met onder andere Frans Bauer.
0: Ja.
1: En we zijn er helemaal klaar voor.
0: Het feest is geweest. Was een leuk feestje gisteravond.
1: Het was hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En hartstikke druk. Zo'n 5000 mensen. Dus, en we waren meer dan uitverkocht.
0: Oké, meer dan uitverkocht. Ja, dat klinkt anders dan bij het LVK destijds. Waar het misging, hè? In Landgraaf.
1: Ja, dat weet ik niet, maar wij hadden het hier in ieder geval gisteren gezellig en druk en was prima.
0: Oké. Vandaag misschien met een kater sommigen die aan het werken zijn en laatste voorbereidingen. Moet er nog veel gebeuren of is eigenlijk wel is alles wel af?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk allemaal eigenlijk in grote lijnen af. Hè? Maar je weet, de devil is in the detail. Het laatste procent vraagt altijd nog heel veel tijd en aandacht.
0: Ja.
1: En gisteren en vandaag zijn er nog allerlei mensen bezig om de puntjes op de i te zetten.
0: Ja. Heeft u zich van tevoren gerealiseerd hoeveel werk het zou zijn, het organiseren van zo'n OLS?
1: Je bedoelt vorig jaar?
0: Ja? Nee. Want toen jullie de nummer wonnen, zeg maar. Toen je gevraagd werd, goh, wil je daarbij betrokken zijn? Toen had je niet verwacht dat het zo groot zou worden.
1: Nee, maar ik zal je vertellen dat ik daar geen seconde over heb nagedacht.
0: Oké.
1: Want het is natuurlijk geweldig voor het dorp, voor ons dorp, dat we dit mogen doen. En dat was bij alle mensen die zich in de tijd ook beschikbaar hebben gesteld, ook het grote argument, de trots op het dorp. En het komt nog uit ook, als ik het zo allemaal zie.
0: Oké. En wat heeft het tot nu toe formeel opgeleverd, nog voordat het grote OLS gaat beginnen?
1: Nou, weet je, je gaat in het begin op zoek naar mensen die wat kunnen betekenen. En dan is het eigenlijk ongelooflijk hoeveel mensen er ook in een dorp als Melick wonen, met de specifieke expertises, deskundigheden enzovoorts, die ze ook beschikbaar willen stellen.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: We hebben ontdekt dat we eigenlijk veel omvattender zijn, veel veelzijdiger zijn dan we misschien zelf ooit gedacht hadden.
0: Oké. Kunt u morgen wel genieten van de dag of bent u overal op het letten, denkt u?
1: Nou, ik let overal op, maar dat vind ik zelf eigenlijk heel erg leuk om te doen. Ik praat met veel mensen, ik probeer de sfeer te proeven. En het is zeker ook leuk, omdat ik heb nog niet iemand ontmoet die het niet hartstikke leuk vindt.
0: Oké, dat is mooi. En wanneer ben je zelf tevreden?
1: Ik ben zelf tevreden twee dingen. In de allereerste plaats dat de bezoekers en deelnemers het fijn vonden en vinden om hier te zijn. En dat ze zich ook een goede herinnering hebben die nog jarenlang blijft doorwerken. Zoiets van toen in Melick, weet je wel.
0: Ja.
1: Het andere ding is natuurlijk dat wij hopen dat we ook financieel rondkomen.
0: Ja. Het OLS, heel veel mensen denken dat het gaat vooral hierom. Hè? Het gaat vooral om het schieten, maar het is veel meer dan dat. En dit wordt er op de radio gedraaid als er een schutterij weer gemist heeft. Maar het OLS is meer dan het schutterij die missen natuurlijk. Hè, of die met de num naar huis gaan.
1: Ja, nee, het is veel en veel meer. Hè. Vergeet de schoonheidswedstrijden niet, de exercitiewedstrijden. Vergeet ook niet gewoon het feest zelf. We hebben hier een gigantisch kinderdorp waar afgelopen woensdag al zo'n 1600 kinderen hebben genoten van alle springkussens en wat daar omheen komt. En het is natuurlijk ook een feest van verbroedering, hè? Vergeet dat niet. De mensen zien elkaar, kunnen met elkaar rustig een pilsje drinken en een frietje eten en dat soort dingen. En het is heel gemoedelijk.
0: Oké, dankjewel. Een heel mooi OLS gewenst. Het begint natuurlijk begint morgen vroeg al, maar de optocht is te zien op LNTV te volgen. En wij zijn er natuurlijk bij met L1 op de socials, tv en natuurlijk de radio.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Dank u wel. Een hele fijne OLS gewenst. Dank u wel. En jullie hebben best een modern OLS liedje. Mag ik het zeggen?
1: Dat
0: mag ik best zeggen.
2: L1.
1: Hartstikke leuk, ja.

0: feest DJ Willem van Oetos Hecht het officiële OLS-lied van 2026. Even naar andere muziek. Na een relatief lange stilte komt hij ineens weer met een nee-nummer op te proppen. Ik heb het over zanger en muzikant G. Reinders uit Gemung. En in dit nee-nummer werkte samen met Van Varen, Onze Lieve Vrouw in het Zand en zanggroep Brisley. En tiet hem even beter te proten. Of heb ik het fout gezegd, G?
1: Ja, de Brisley zingt helaas niet op de plaat.
0: Oh, zijn in de plaat.
1: Dat
0: zingen
1: vanzelf.
0: Oh, sorry. Oké, maar optreden zoest er wel mee doen, toch?
1: Ja, dat is niet doorgegaan.
0: Oh, sorry, excuses, G. Maar wel, de fanfare, dat klopt wel.
1: Ja. Lieve vrouw in het zand.
0: Ja. Het is alweer 8 jaar geleden dat dit album Oetblazen zoet komen. Ik kan me niet voorstellen dat ze stil is gezeten, hè? Is het maken van, muziek niet gemist dan?
1: Nou, ik heb heel veel nieuwe muziek gemaakt, Robert.
0: Ja.
1: Hier komen van allerlei jong mensen om liedjes te schrijven met mij. Ah. Nu is er net een liedje uit van Erik van Dijsseldonk in het Engels.
0: Ah, okay.
1: Hier komen allerlei mensen met liedjes voor. En wij kunnen Ilka Koken, dat is moeder geworden. En we gaan een Limburgstalige kinderliedjes-cd opnemen.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ik wil niet weten wie hem allemaal... ik kreeg ook opdrachten voor liedjes. Liedjes schrijven ben ik nooit met gestopt.
0: Nee, maar niet uitgebracht als ziende G. Reinders met een nee liedje toch verhaal.
1: Nee.
0: Maar anderen begeleiden en helpen en met denken en maken van liedjes.
1: Ja.
0: Wie schoon is dat om toch te werken weer aan zo'n nee liedje, aan zo'n nee nummer?
1: Fantastisch.
0: Mm-hmm.
1: Dus dit is ook weer een opdracht. De Stichting Kaarsenkapel Camillus.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een heel mooi initiatief. Die mensen... Camillus is een verzorgingshuis in Remuen. En er waren vroeger 4 kapellen... waar mensen zich konden terugtrekken. Die werden verbouwd. Nou, die werden allemaal afgebroken. Toen hebben die bedacht... we moeten toch een soort stiltecentrum hebben... waar mensen een kerstje op kunnen steken. En toen hebben die de oude glazen loodramen... die in die oude kapel zaten, daar hebben ze een nu heel mooi gebouwtje van gemaakt, waar ze kerstjes op kunnen steken. En de cijfers ken ik niet uit mijn kop, maar er werden echt op jaarbasis heel veel kerstjes opgestoken. En ja, ik kom ook Gering. Als we op vakantie zijn, kan ik altijd naar kerken kerstjes opsteken. Dat is toch altijd een mooi moment.
0: Ja, want wie is een psalm bewerkt eigenlijk? En in het nummer Bloosmuziek zingt zich... ja, ik hoef niet meer, ik baby een tas thee. Wie geluidig is als Geer Reinders nog... die dan toch op andere plaatsen weer een kerstje opsteekt? En met aan dit liedje werkt?
1: Nou, dat is... ik heb wel gehad met kerken.
0: Ja.
1: En ook... ik had mijn oog opgegeven met Sainte-Cécile IJsden om te spelen op Musica Sacra.
0: Ja.
1: Maar gisteren kom ik erachter dat we dan niet spelen. Want ik snap niet dat ze niet even een fatsoenlijk mailtje sturen van jongens, het ging niet door. Maar blijkbaar doen ze dat niet. Maar we spelen dus niet op Musica Sacra. Maar op het conservatorium had ik ook, Gregoriaans. Van meneer Curres. 3 jaar lang Gregoriaans gehad. En dat vond ik fantastisch. En Robert wil niet weten in wieveel liedjes van mij Gregoriaanse melodieën zitten.
0: Ja. Dat wil ik best wel weten, G.
1: Nou, bijvoorbeeld in dat liedje dat hadden we ook gespeeld. Hadden we willen spelen.
0: Ja.
1: Met in het Kruiswegpark in Remuen. Dat is niet doorgegaan vanwege de code rood.
0: Ja.
1: Maar de speler van, Processie.
0: Mm-hmm.
1: En dat is het, ik wou dat ik wie toen nog gluiven kost, toen gluifde ik het ganse mezelf. Maar wie ze uit gingen leggen waar ik gluiven moest, toen gluifde ik het wel.
0: Oh, ja.
1: Maar dat gluiven moest, dat is credo in unum deo. Dat heb ik nooit eens gehoord. Dat ik denk, hey.
0: Okay. En... is de psalm de hertaald of is het een gans eigen invulling aangegeven?
1: Gans eigen. Ik heb met Gerard Sars, die zit in dat bestuur van die Kersenkapel.
0: Mm-hmm.
1: Die is er op, die heeft dat voor zijn studie gebruikt. En die heeft er voor 2 middagen een stuk geschreven, een stuk van een aantal bladzijden, worden de oude Hebreeuwse tekst helemaal vertaald. En Ja, dat vond ik super interessant. Dus dat taal vind ik echt heel erg leuk. En
0: ja, ja.
1: Er zit één zin in. Ki ata imadi, dat is Hebreeuws. Dat is een tekst van ja, eeuwenoude tekst. En die zin vond ik zo mooi. Die heb ik ook in dit liedje gebruikt. Van, ik denk, daar moest ik in. Dat hoeft ze niet te vertalen. Dat is ijzersterk.
0: Ja, ja, ja. Ja, nu zag ze al vorige week ging dat optreden niet door. Vanwege de hitte, ja, de code rood, het was te heet. Is er een andere datum inmiddels gepland dan, G?
1: Nou, daar zijn we nu mee bezig. Oh,
0: okay.
1: En we gaan naar de Oranjerie.
0: Oh, de Oranjerie. Oh,
1: ja, de Oranjerie is het mooiste podium van Remuen. Van, daar speelde ik altijd. En we hadden deze week hadden we Tilman Schreurs, de voorzitter.
0: Ja.
1: En Matthijs Leenders van de Oranjerie. We hadden een prachtig gesprek. En zodra de datum bekend is. Maar in ieder geval, iedereen wil en het ziet er heel goed uit.
0: Oké, en dan zit wel Close Harmony groep Briskly.
1: Die spelen van voor de pauze.
0: Ja.
1: En die zingen ook met mij met.
0: Oké. Misschien is het metgekregen of niet. Vandaag begint de werk van de Limburgse popmuziek. Doe Max al jaren Limburgse popmuziek. In het begin het Engels, hè, met Girls Walk By. En
1: ja, ja.
0: Later nog. Wat vindt zich van zo'n initiatief dat er juist extra aandacht is voor Limburgse popmuziek?
1: Keigoed.
0: Ja, ja.
1: Keigoed. Ik denk van, ja, geur zit. Ja, ik heb zelfs een brief geschreven naar uw directie.
0: Oh.
1: Van jongens, wie gaat je dat nu doen? Want geur werd altijd voor de Limburgse muziek.
0: Ja. Maar zien we nog altijd, hoor.
1: Wat zegt u?
0: Dat zien we nog altijd. Ik belde,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, nou, dat vind ik ook heel fijn. Maar het was zo onduidelijk wat je had. De paden waren heel duidelijk, Björk. En ook, ik vind het super dat nu. Dat is nog steeds de Limburgse 11.
0: Ja.
1: Er zitten ook nog twee mensen van L1. Wie, maar geur zendt het niet meer uit. Terwijl je denkt van, wow, dat is toch een prachtig podium voor Limburgse muziek. Geur zit er belangrijk in, hè.
0: Ja, ja, ja, ik probeer er wel wat ouder dat de weekend aan te blijven zinken, G. Ja. Dit is dan wel op single. Ja, tegenwoordig komt eigenlijk niks meer op single. Dit was uitgebracht. Kennen we meer muziek nog van G. Reyners verwachten?
1: Ja,
0: onder die eigen naam?
1: Ik ging
0: al CD huren. Nog een liedje.
1: Ja, met die fanfare.
0: Oké, met de fanfare.
1: Ik denk van, als we nu toch bezig zijn, dan ook. We hebben in de Oranjerie opgenomen. En die Oranjerie is veel te doen geweest voor Oranjerie met blazerkasten.
0: Ja.
1: Maar die Oranjerie die klinkt fantastisch voor blazerkasten.
0: Okay.
1: Er moeten ze een paar dingen aanpassen, maar die klinkt fantastisch.
0: Oké.
1: Okay. Want de Georges Moreau, dat is de blaasmuziek partituurregisseur.
0: Mm.
1: En de Belg, die zegt, wat klinkt dat hier mooi? Nou, dat ik denk, oké, laat gaan.
0: Laat gaan. Dank je wel, G. Zo meteen gaan we die plaat die ze samen is opgenomen met Fanfare, onze lieve vrouw in het zand, gaan we draaien. Nog heel even de oetleg erbij van dich.
1: Ja, het is dus een Limburgse bewerking van Psalm 23. En er zijn heel veel bewerkingen van. De bekendste Nederlandse vertaling is De Heer is mijn herder. Van Vondel is dat.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit is ook compleet nieuwe muziek. Het is gearrangeerd door Sander Hendricks. Het is Fanfare Onze Lieve Vrouw in het Zand van de Kapel in Remuen. En onder leiding van Patrick Speltaan.
0: Oké.
1: Okay. En Cleo Simon zet het allemaal gemixt en geëdit. Okay. Prachtig gedaan.
0: En ik kreeg de primeur op LN Radio in Welkom Weekend. Dankjewel, G.
1: Geer genomen.
0: Dankjewel, hoi.
1: Hoi.
2: Welkom Weekend.

0: Hij moet Chantane, als ik hier een Limburgse Maastrichtse tekst opmaken. Fossiele Klee van Gérard Lennemond en Dolveur G. Reinders. Samen met de fanfare Onze Lieve Vrouw in het Zand. En het prachtige Doe Ki Atta Imadi. En binnenkort te zien en te bloesteren live in de Orangerie in Rumbung. Dit was Welkom Weekend van vandaag. Zaterdag via jullie zometeen. Zin in Zaterdag en Geer Wiesmerken bij Postbus 31.
1: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loods Pallen in Würselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loods Pallen in Würselen. Mijn meubelzaak.
9: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
1: L1 met het nieuws van 11 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerken en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
5: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
6: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniel Straprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alfa Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.

0: Zaterdagochtend, 11 uur. We trapt hier net af met de Fever Dream van Alex Warren.
1: Zin in zaterdag.
0: Ja, misschien ben je net ook pas geland vanuit dromenland. Dan heb je lekker radicaal lang uitgeslapen. Van harte welkom in dat geval. Aangekomen in het weekend van het OLS natuurlijk. Dat gaat allemaal beginnen daar in Melick. Tegelijkertijd wat betreft Limburgs cultureel verantwoorde zaken. Zometeen hoor je misschien wel de upgrade van het Limburgs volkslied. Ja, dit is hem trouwens niet, hoor. Dit is toch echt voorbouwd aan Grease. Nee, het welbekende bronsgroene eikhout, dat heeft een beetje een ontwikkeling doorgemaakt. Mede door de gouverneurs

0: Sunny days. Ik moet zeggen, ondertussen weet ik niet meer waar ik me een beetje op moet voorbereiden. Want wat betreft de Sunny Days waren Armin van Buuren en Josh Cumby het hier net over hadden. Sommige mensen zeggen, ja, er komt weer een hittegolf aan. Anderen zeggen, nee, valt allemaal wel mee. Die temperaturen die blijven in ieder geval nog onder de 30 graden. Ik zit ook al een beetje naar volgende week te kijken. Dan staan we met Ellen Radio op het Bospop Festival. En ja, wat betreft de temperaturen op Pinkpop, dat hoop ik toch eerlijk gezegd niet, hoor. Ik hoop toch dat we onder die, ja, 30, nou, laten we zeggen 27 blijven. Zo om en nabij 25, dat lijkt me toch een ideaal festivalklimaat. Wat betreft de muziek, even heel wat anders. Even de uitnodiging aan uw adres om even op te staan en de hand op het hart te plaatsen.
1: Waar in het bronsgroen eiken. Het nachtegaaltje zingt.
0: Het is, het doet ook bekend voorkomen.
1: Over het malse korenveld. Het lied des leeuweriks klinkt.
0: Mooi en zeer poëtisch verantwoord natuurlijk. Maar het zou kunnen dat het Limburgs volkslied een upgrade krijgt. Televisieprogramma Op Verzeuk, Op Bezeuk met Rob Menne natuurlijk. Je gaat dan op bezoek bij je regionale, vaak landelijk bekende artiesten en gerenommeerde personen, om het maar eens deftig te zeggen. Sloot dit seizoen af met een bezoek aan, ook niet de minste, Emiel Roemer, de gouverneur. En hij ontving Rob in het gouvernement. En samen gingen ze aan de slag voor een upgrade van het Limburgs volkslied. En dit was een beetje het resultaat dan.
2: Je zegt, het is echt heel rustgevend. Ja, je bent halverwege de zin en is de week voorbij.
1: De gaten zingen, hoe als een korenveld, het leven klinkt.
2: Ja, geweldig. Ik zie me nou helemaal in een prachtig theater zitten naar een cabaret.

0: Smakelijk eten.
1: Ja. Ja. Ja, dat is... Ja. Met twee woorden zeg je eigenlijk genoeg. Ja. Ik geloof dat die versie die ik ergens in mijn hoofd heb... Die zit niet op de piano.

0: ik ben om.
1: Ja, hè?
2: Ja, dit klinkt ook allemaal erg leuk. Ja, mijn roeper is natuurlijk een notoire metal-liefhebber. Dus een metal-versie van het Limburgse volkslied mocht natuurlijk niet ontbreken. Ja, ik vind het wel wat duur.

The Tears Run Rings van Mark Almond. Ja, over tronen gesproken. Voel je echt wel een beetje als een wrange zotterdig, hè? Want eigenlijk, als we nou afgelopen maandag, de nacht van maandag op dinsdag, worden gewonnen van de Marokkanen, dan hebben we vanavond moeten aantreden tegen Canada. Ja, dat gebeurt dus niet. Dus Marokko staat nou vanavond op het programma. Nou ja, misschien gooi je toch tegelijkertijd kieken. Ik zit denk ik om 7 nog trappen af. En later nog vanavond Paraguay tegen Frankrijk. Dat is al aan de kraak. Die spelen dan om 11 uur. Zometeen trouwens komt het iets dichterbij qua voetballen zeuken. Want los van het WK-speelschema, ja, beginnen verschillende Limburgse ploegen toch ook wel weer op het trainingsveldje verschijnen. Die kunnen ook niet allemaal achter de televisie blijven zitten. Want ja, dan verschillen ze dadelijk allemaal met bierfans. Kijk, geen conditie op het veldje. De

0: En de kiestoon dan, misschien herken je het wel. Zeeuwse belastingtelefoon uit je Montebello of een of andere groot bedrijf. De draaiduur carousel van het welbekende kastje naar de morgen.
1: U bent nummer 1 in de wachtrij.
2: Dit is Zin in Zaterdag met Ruben Wekers.
0: Nummer 1 in de wachtrij en dan nog 3 kwartier wat te wachten. Tegelijkertijd zie je meteen aan de beurt. Want ook meteen ter zake. Ja, het ging er net al even over de belangrijkste bijzaak in het leven. Werd al wel eens genoemd. Maar dan niet het WK-voetbal. En we zoeken het even dichter bij Hoes. MV trainde afgelopen week weer voor het eerst in aanloop naar het nieuwe seizoen. Want ja, de band ook natuurlijk gewoon gevoetbald weer als het WK is afgelopen. Met meer nieuwe spelers dan gebruikelijk. En met een nieuwe trainer, Andries Jonker, is nog 20 jaar terug bij de club.
3: Ja, er is natuurlijk een hoop veranderd. Fysiek is een hoop veranderd. Hè. Destijds had je nog klein geuzeld. De trainingsaccommodatie die van ellende bijna uit elkaar viel. En die is weg. De omgeving van het stadion is veranderd. Maar het stadion is er natuurlijk nog onveranderd. En de situatie in de club is ook min of meer zoals toen. Ik doe dit omdat ik supporter ben van MVV. Omdat ik het leuk vind. Omdat ik er enthousiast over ben. Omdat ik er zin in heb. Vind dat deze stad en het publiek een beter team verdient. En dat gaat voor elkaar komen.
0: Ja, want... Ja, toch even de context. MVV Maastricht eindigde het recente seizoen in de keukenkampioendivisie op de 19e plek. We hebben er sindsdien al heel wat veranderingen plaatsgevonden door. Technisch manager Ronnie van Geneude is vertrokken. Ook aanvoerders Sven Brake heet de club verloten. Maar goed, nu dus met onderhanger de Andries Jonker aan het roer.

beetje een knipoogje. Plus de gong natuurlijk, Alphaville, Big in Japan. Want heel veel bands die toch wel een beetje over de top herzien, die blieven dan ook van zichzelf zeggen, ja, maar in Japan of Azië überhaupt zijn we wel nog heel groot. Wat dan, ja, ach toch, mij blikt zitten te vallen. Misschien dat je in een of andere Afghaanse karaokebar dat die platen nog een keer weer gezongen. Tegelijkertijd, dit was natuurlijk een knijter van het Big in Japan van Alphaville. Zo meteen muziek vanuit het stadje van Lol en Plezier. Natuurlijk Venlo, de Marshmallow Moonshine, de Iers. Kom even sterren tellen met One Republic. Nee.

0: makes me feel.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller-Müller Museum.
8: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Würselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Würselen. Mijn meubelzaak.
9: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
10: Koopjesjagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
2: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui, en dan wordt het 20 tot 25 graden.
12: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
18: Muziek, show en spektakel. Beleef de Mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
19: De grote optocht van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alfa Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
18: Beleef de Mars en Showwedstrijden. Tickets wmc.nl.

Klinkt toch een beetje als afscheid altijd deze plaat van Keen. En doe hier er gewoon niet veel meer van, hè, van deze man. Keen met This Is The Last Time. Wat betreft de muziek, zometeen zit er heel wat angers aan te komen. Ja, je weet natuurlijk, aan de rechterkant van 12 uur maken we alle plek voor het Limburgse geteerken met ook de democratie hoog in het vaandel natuurlijk. Dus meteen aan uw adres de vraag, zit je nog verlegen om wat materiaal van de Janssen Baggerband, van Quante Hippe, van Spik en Span, van Lisa den Ars of van Beppie Kraft. Laat maar weten, want dan plek ik hem gewoon in de t-shirt erbij zo meteen. Geef ik je gewoon nog even wat bedenkt hier natuurlijk, hè. Gewoon alles rustig aan op deze zolderik. Het is tenslotte weekend. Dan neem ik even tussendoor Alexis Jordan. Lekker een beetje neurie. Daar ben je vrolijk van. Geet de plaat over trouwens. It's happiness.

0: Een dikke vette portie geluk hey, in muzikale vorm van Alexis Jordan. En daar houden we nog niet mee op.
1: Het Limburgse teerken.
0: Want ook een dikke vette portie Limburgs muzikaal geluk hey, stierp de glorie. Ik vroeg net welke Limburgse plaats zou jij willen huren op deze eerste zaterdag van de maand juli. Nou, Mariet trok van leer en zit nou de ene in dat witte pak. Die vaker op verschillende podia stiert en dan met name in Maastricht. Die wil ik wel eens huren.
2: Ik

0: denge, wat was de loven dem ich raak. Maar over één denk wil ik zingen, wat is een ovet, ach bezunger het gemak.
1: Want stel dich voor, een kleine feke, en die vaker

ontvangen. Edsile Romley, namelijk net bij L1. En trouwens ook Numidia. En Numidia is afkomstig vanuit Venlo. En zodoende was er dan nou de afsluiter van het Limburgse Tierke. Deze mens is niet van Venlo trouwens. Jammer eigenlijk, want hij houdt in mijn stangen door een keer in de zoetkoel of zo.

Ja, de nieuwe zomerrits. Maar ook absoluut de iets oudere zomerrits natuurlijk. En dit was Wild Way. Ryan Paris, Dolce Vita. En dat is altijd een van L1. Hoe dat we zo meteen misschien een minder goed positief bericht verig hebben. Want bestel je wel eens pakketjes vanuit het verre buitenland, van niet nader te noemen grote Chinese webwinkelgiganten. Ja, dan is dat slechte nieuws misschien wel van toepassing, Brug. Dan zul je er een paar euro, yen, dollar, ik weet niet welke valuta dat je ermee betaalt. Het kost je wat meer. Zometeen hier er meer over. Dan wel nog Somber.

0: Somber met The Homewrecker in het, op de zaterdagmiddag van L1. Ja, we hadden het er al even over. Niet per se positief, nou ze steeds vaker pakketjes besteld vanuit een grote Chinese, niet nader te noemen, webwinkel. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf deze week duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro, mooi vanaf afgelopen week. Invoerrechten gewoon betalen, dat is dan minimaal 3 euro. Deze meneer moet de oneerlijke concurrentie weer aangepakt. En ook lukt het de douane niet om alle losse pakjes uit China te controleren. Dat er zoveel verschillende spullen binnenkomen, vertelt je deze douane-expert.
1: Nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
0: Nou ja, dus voor de consument betekent het tot dusver in ieder geval een pakketje of een bestelling onder de 150 euro. Kost u 3 euro meer. En of dat het heel blieft, dat is ook een beetje te volgen. Want de Europese Unie is van plan om binnenkort met nog meer maatregelen te komen. Maar dat werd trouwens nog even mee komen. Al even voorzichtig versorterend op volgende week. Het Bospop Festival. Een van de legendarische concerten in de historie van Bospop is toch wel van Roger Hodgson. Van natuurlijk Supertramp.

fantastisch en geliek hebben ze. Want ja, wat zit er nou natuurlijk merken? Al monument groot omcirkeld op de kalender, de datum. Deze zondag die eraan gaat komen. Dat is natuurlijk de zondag van het OLS merken. Dan werd er, ja, niet afgetrapt, maar afgeschoten, denk ik. In Mierlijk natuurlijk, toch vind je editie 2026 plaats. Hoef je helemaal niks van te missen natuurlijk. Zowel hier op L1 Radio. Merkenmiddag vanavond 2 uur het verslag van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Maar natuurlijk ook op het televisie en op social media en L1nieuws.nl. Oh, dus echt helemaal niks te missen. En dan giet de strijd om de felbegeerde Dunham weer losbarsten. Altijd wel grappig wie dat dan zeer lokale chauvinisme boven kunt drieven. In de vorm van, zit mijn dorp, mijn gemeentje of mijn stadje, zit er nog in? Want ja, dan kan er nog wel eens plaatsvinden voor een jaar in uw gemeentje. Hè?

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz Pallen in Würselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz Pallen in Würselen. Mijn meubelzaak.
15: Koopjes jagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
4: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike.
0: Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
2: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
15: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

zoals je het net best te zeggen. Op het moment dat zijn bijnaam huurt. His Royal Badness. Maar dit is toch wel een zeer lieflijk geluid. Van natuurlijk Prince, the most beautiful girl in the world. Zometeen komen we even richting kapperstoel. Ja, Gerrit even over knippen wassen watergolven. In Maasniel, daar werd namelijk al 100 jaar door één specifieke familie geknipt. Ik neem aan dat ze best goed kunnen, anders zou ze het niet zo lang moeten gooien.

0: Dasha, hij heeft het over Austin, heen net op de zaterdagmiddag middag van L1. Ja, we hadden het er net al even over. We gaan even met schaar- en scheerapparaat aan de slag. Of ja, trouwens, wij natuurlijk niet. Nee, we moeten in Maasneel, noemen ze het overigens mee, hè? Maasneel is in bij Kapsalon Jansen. Dat is wel een flink jubileum, gewoontje. Het familiebedrijf, dat besteedt 100 jaar. Dat wordt deze week groots gevierd. En dat maakt je al meteen het verslaggever Joep Aerts. Oh, even plaats doen in de kapperstoel.
1: Ik mag je feliciteren, Frans, 100 jaar.
2: Dat is wel een mijlpaal, ja. En wie mijn broer is boven, dat is niet jong, maar de Bob krank. En dat ken ik meer, dus heb ik hier met mijn 17, dus denk ik wel alleen te werken. Oh. Toen kwam hij eerst keer als hij me geknipperd, kwam hij kijken wat voor goed gedaan had. En dan kostte hij mijn schoon en ik ging weer terug naar boven en ik pakte de volgende.
3: In al die jaren heeft het familiebedrijf mooie herinneringen opgebouwd. Alleen vorig jaar kwam er een zwarte bladzijde bij.
2: Ja, dat heeft weinig geprobeerd. Die heeft het gebouw op te blazen. Het was niet van gaas of zo, maar bewust gedaan dus.
3: De kinderen van Frans, die al tientallen jaren in de zaak werken, genieten volop van deze dag.
4: Ja, eigenlijk heel bijzonder. Ik vind het echt magnifiek dat we dit met mogen maken. Vooral van mijn pap.
5: Wij merken tegenwoordig nog in een zaak. En zeker ook 3 generaties een eindfamilie. Ik bedoel, dus met vaker dat zaak 100 jaar weer. Maar goed, dus het is toch wel heel bijzonder.
0: Ja, zeker. Dit is echt een unicum, hè. Moet het met recht genoemd weer. Frans Jansen en zijn kinderen, Monique en Rob Schenet, zuur vieren het 100-jarig bestaan van de kapsalon. Ja, ik zou zeggen, op naar de volgende 100. Hey, ondertussen.

hebben het er wel vaker over. Hè? We hebben heel veel over gezag geschreven, een nummer op. Wie platen nou zien ontstangen? Wat de inspiratie voor de artiest destijds voor om deze plaat te maken, om de tekst zo in te vullen zoals dat ze hebben gedaan. Het verpand aan deze plaat is, Le Bon, destijds de liedzanger van Duran Duran, hield de kaarten tegen de borst. Hij wou niet verklappen wat het nou precies was. Wordt vaak ook wel een beetje schijnbaar geagiteerd, gefrustreerd, gepikeerd. Nu met maar op in interviews is dat journalist al naar vroeger. Zodoende is er heel veel, die hele geruchten moeten dit rijden op volle toeren natuurlijk. Want het zou dan een beetje gewoon de reflex, een soort eenzaam kind dat een deur probeert te zoeken naar een schat in het donker. En tegelijkertijd is het ook iets met een soort Valentijn te maken hebben. Ik denk dat we er nu helemaal achter gaan komen. De reflex van Duran Duran, dat verstaan. Dit is Mark Amber.

helemaal niks. Hulde hem tegen Shawn Mendes heen net op de zottelijke middag. En wat betreft artiesten kregen trouwens afgelopen week nog even een minder positief bericht te verwerken. Amerikaanse zanger en songwriter Victor Willis is overleden. Hij is de oorspronkelijke liedzanger van The Village People, vooral bekend van het nummer YMCA. Ja, veel mensen kennen de videoclip wel. Hij ging gekleidje als politieagent. Ook schreef Willis mee aan Go West en In the Navy. Nu het in 80 verlitten de band, vuurde een jarenlange juridische strijd om de auteursrechten. Nu dan 30 jaar later keerde hij terug. Vorig jaar zong hij bij de inauguratie van president Trump. Victor Willis overleed nog een kort ziekbed afgelopen week, was uiteindelijk 74 jaar.

0: Onder luid gejuich en applaus van duizenden liefhebbers natuurlijk. George Michael en Queen Somebody to Love. Zometeen maken we trouwens even een sprongetje buiten de provinciegrens. Dat is nogal een merkwaardig fenomeen. Gewoon je aan de Waddenzee. Er is sprake van zogeheten zeehondentoerisme. En dat is niet per se positief. Die zeehonden, het is niet dat die daar stinkend riek van weren. Of nog beter leven van hebben. Of doorhebben. Integendeel. Nou, zo meteen hier er meer over. Eerst.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ja, Hilde Ritsen, dames, namen komen hier weer voorbij. Natuurlijk onder leiding van Lou Beka.
1: Zaterdag.
0: L1. Jazeker, weten, zin in zaterdag. Misschien zit je wel volop in de mentale voorbereiding voor de zondag. Want dan werd natuurlijk de OLS afgetrapt. Is niet de beste terminologie, denk ik. Afgeschoten, denk ik. Maar ja, dat klinkt er nou weer anders. Nou, in ieder geval, het OLS editie 2026 vindt dan natuurlijk plaats in Mierlijk. Daar hoef je niks van te missen. Merkmiddag vanavond 2 uur op L1 Radio. Ook op televisie te volgen. De social media kanalen L1nieuws.nl. Of anders gewoon het gewoon aan de buurvrouw. Die zal er ook wel iets van mij hebben gekregen. Ondertussen tot dat moment, ja, het ging er net heel even over. Er zijn nogal wat zorgen bij politieke partijen in Friesland. En ook bij het Werelderfgoedcentrum de Waddenzee. Het gaat namelijk over zogeheten zeehondentoerisme. Zoveel mensen gaan met een bootje het water op om de dieren te spotten dat vooral de pups er last van kunnen hebben, zo schreven die partijen. Sommigen die raken in paniek als mensen dan dichtbij komen, slaan dan op de vlucht. Zo vertelt je het Friese Statenlid bij je Hart van Nederland.
2: Er zijn een aantal schippers die heel graag met toeristen de zeehonden bezoeken. En die dan ook echt letterlijk de zandplaat opgaan, waardoor ze de kleine zeehondjes storen. Ja, en die ontvluchten hun moeder, die raken in paniek en die raken dan de weg kwijt.
3: Ja, ik werd wit heet, joh. Ik werd wit heet. Ja, dit is weer zo'n prachtig voorbeeld van zwart maken van rondvaartschippers die eigenlijk als ambassadeurs op de Waddenzee varen.
0: Ja, aldus Waddenschipper Jacob, hij ziet dat hij en zijn collega's zich juist netjes aan de regels houden. Maar ja, dat zeehondentoerisme, andere toeristen, vakantiegangers, wie hem dan ook, die hooien zich er niet bepaald aan met nogal nadelige gevolgen voor die kleine schattige zeehonden.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Appen met de jocks. Download de L1-app.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
17: Wilt stiekem bouwen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
18: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.

0: Limburgse popmuziek. Dit is Limburg Live met Gian Mone.
1: De hele week door de hele provincie heel veel artiesten die live spelen. Pop in Limburg organiseert de Week van de Limburgse Popmuziek. Wat houdt dat in? Ze hebben een bedrag gegeven aan artiesten en aan locaties waarmee ze zeggen, hey, hiermee kun je een leuk concertje organiseren ergens in de buurt. En dat hebben heel veel artiesten gedaan. Op de Week van de Limburgse Popmuziek zie je een kaartje om te kijken of er ook bij jou in de buurt iets leuks is. Het is zaterdag de start van de Week van de Limburgse Popmuziek. En vanavond staat bijvoorbeeld Timo Gijzen en Lotte Walda nog in de Kasteeltuinen Ars. En Linda Smeet staat nog in theaterboerderij Bouquet. Nou, genoeg om op te noemen. En je kunt het terugvinden op de website van de Week van de Limburgse Popmuziek. Bij L1 ook heel veel muziek uit eigen provincie. En dit uur zijn dat live opnames uit ons archief. Van bands die bijvoorbeeld in de Week van de Limburgse Popmuziek optreden. Later Wonder. En maar eerst Jig Monroe en de Amazing Laser Beams. Zij openden Pinkpop een paar jaar geleden en waren toen ook bij L1 te gast. Nou ja, als je Pinkpop opent als band, dan weet je wel hoe je een feestje moet maken.
0: L1. De tofste, beste en vetste opnames uit ons live-archief. Dit is Limburg Live.
2: As I stood on the porch of my family home, I saw the fields where I used to roam. Thinking back, what a beautiful time it has been. Back then, I left, made a life of my own. Staying in that place got me bored to the bone. So one day I packed up and hit the road. Travel around every now and then until I found a place where I should have had. So I took the train upstate and I left Georgia. Train and I crossed miles of land with nothing but a six-string in my hand. I finally set foot on holy ground.

Jake Monroe. En de Amazing Laser Beams met All Night Long. Nog eentje van hun drinking song in Limburg Live.

Mocht ze net pas inschakelen, het is de week van de Limburgse popmuziek. Door hem op dit oer genieten van live muziek uit onze provincie. Deze week werden er heel veel concerten georganiseerd door gans Limburg. En sommige van die artiesten zijn natuurlijk ook wel alles BL1 geweest. En huur ze de opnames van toen om al een klein voorproefje te krijgen op wie het gaat klinken deze week. Een van die acts is Wonder. Zie worden een tietje truc. BL1 in het Cultuurcafé en ze geven deze week een bijzonder concert bij de Minka Record Store. Dat is op donderdag 9 juli. En ze zeggen, ja, ze omschrijven hun muziek een mix tussen folk, jazz en pop. En nou, als ik dan toch het namen mocht noemen, laten ze een beetje denken aan Joni Mitchell en Agnes Obel. En dus werd het een intieme sfeer in de Minka Record Store. En dat werd een mooie samenkomst van vinyl en van live. Ik laat Ger al een klein stukje huren van hen. Wonder en Simple Syrup.

En Limburg Live, hier's live opnames van artiesten uit de ganse provincie. Dit wordt de band Keycult uit Tegelen met People Pleaser. En ik heb nog twee liedjes van ze klaarstaan. Want die geest is het goed, dus nog veel huren komend jaar. Ze gaan veel live spelen. En er komt ook nieuwe muziek aan. Straks posters van Keycult. Nu eerst Get Up, You're Fine.

0: tijdloze popmuziek. Dit is Limburg Live met Rian Mone.
1: In deze uitzending huurt ze live opnames uit ons archief van artiesten uit de ganse provincie. Met nu Key Curled. Dat is een band uit Tegelen. Ze spelen al jaren samen, hebben in 2024, dat is alweer 2 jaar truc, Kunstbende Limburg gewonnen. En ze doen dit jaar met aan popronde. Dat is een soort tour door gans Nederland, hoe in verschillende steden op ene avond zoveel mogelijk acts tegelijkertijd worden gepresenteerd. Die mogen dan lekker spelen en ervaring opdoen. En vooral natuurlijk het publiek enthousiasmeren met hun muziek. En Key Curled kent dat zeker, want het is een enthousiaste groep. En het huurt ze ook truc in de muziek.

0: Live. De tofste, beste en vetste opnames uit ons live-archief.
1: Binnen aangekomen bij het eind van dit uur van Limburg Live. Toet live-opnames. Uit het archief van Al 1 van Jake Monroe en Amazing Laser Beams van Wonder. En van Keycult. En ik sleet Ger af met een dialectleedje. Want natuurlijk huurt dat ook bij de Limburgse popmuziek. Alle talen komen voorbij, zolang het in productie is uit de provincie. Of gemak door, immers uit de provincie. Geeft gewoon de Limburgse vlag uit, zo simpel is het. Het laatste leedje is in het dialect. En dat komt van J.D. Rutte uit Venlo. Haar muzikale reis begon al op jonge leeftijd. Toen het 13 was, werd het al toegelaten tot het voortraject jazz aan het conservatorium van Maastricht. Dus dat is niet normaal jong. Intussen zijn vooral binnen 10 jaar weer en is het actief zowel vuur als achter de schermen in de muziekindustrie. Want het werkt niet alleen als muzikant, maar zet zich ook in als programmeur, als artist manager, als boeker. Dus muziek maken, dat is gewoon zijn passie. En gelukkig leed het dat ook huren als zangeres, want het is een sopraan met een prachtige stem. Dit is J.D. Rutte met Ik laat dich bij L1.

0: pechje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
3: Zijn we er al!
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
8: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
9: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
4: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
14: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
15: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
16: Vers aan tafel!
17: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Beleef het zelf. Het Oost-Limburg Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
20: De grote optocht van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniel Straprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
21: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
22: De week van de Limburgse popmuziek. Dit is Limburg.

0: cow. Hij is winnaar van de grootste bluesprijzen in Europa. En de snap zo horen, mensen dat duurt, hè? Robert Dive en First Train Out, BL1.
1: Limburg Live. Van de Limburgse popmuziek.
0: De hele week worden er concerten georganiseerd door de hele provincie. Pop in Limburg heeft een klein bedrag vrijgegeven aan artiesten en aan locaties van, hey, wil je deze week wat organiseren? Dan kan dat. En er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Op de week van de Limburgse popmuziek zie je een kaartje van Limburg en welke concerten er allemaal zijn. Dus ga vooral even kijken, want misschien is er bij jou in de buurt, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat er bij jou in de buurt ook te genieten is van live muziek. En met dit weer, daar gaat het naartoe. Even kijken welk talent er allemaal is. Dat is toch niet mis. Ook L1 doet mee. Zowel op L1 TV zie je live sessies voorbij komen, opgenomen door MC Shark. Als op L1 Radio in Limburg Live hoor je opnames uit ons eigen live archief. Want veel van die artiesten zijn hier gelukkig ook wel eens langs geweest. Robert Duif is daar eentje van. Is een bluesgitarist, bluesmuzikant uit Heerlen. En voorheen speelde hij in allemaal bands. Maar toen hij kinderen kreeg, merkte hij, ja, dat gaat niet meer. Ik heb niet meer de tijd om dat allemaal te doen. En zijn alternatief was gitaarspelen bij zijn kinderen op de kamer. En toen dacht hij, hey, dit bluesritme, dat past me eigenlijk ook wel. En misschien kan ik dit zelf wel gaan doen. Inmiddels speelt zijn zoon bij hem in zijn band, vele jaren later. En die band is dus hartstikke succesvol op bluesgebied. Hij speelde live in het Cultuurcafé een jaar geleden. En je hoort hem nu. Robert Duif, Talking in Your Sleep, live.

0: time, Roy. Tired of being good.
1: Robert Duif, Tired of Being Good, BL1.
2: De week van de Limburgse popmuziek. Dit is Limburg Live met Rian Mone.
1: Een oerlang genieten van live-opnames uit het archief van L1... om de week van de Limburgse popmuziek te vieren. En door vuur gewoon van Heerlen naar Venlo. Want dat is het leuke van deze week. Live muziek in de hele provincie. Onder andere van Sunset Cinema. Een vriendengroep die indie pop rock maakt met een beetje nostalgie. En met eerlijke teksten. En ze hebben... ja, liedjes gemaakt die verhalen vertellen over hun vriendengroep, over late nachten samen, over herinneringen die het blijven hangen, over wie rommelig het leven soms kan zijn, maar ook echt de moeite waard kan zijn. Eind vorig jaar kwam hun debuutalbum uit, Bittersweet en Barely Sober, en binnenkort spelen ze op het Zomerparkfeest. Dit is Sunset Cinema, BL1.

0: Venlo, Sunset Cinema, Go to Your Mama.
1: Limburg Live, de tofste, beste en vetste opnames uit ons live-archief.
0: Met nu Trekzak, combinatie van Heerlen en Zevenum, combinatie van Bart Storcke en Tren van Enkevoort. Heb ze misschien nog wel gezien, hè, tijdens de hoogmis van het zuiden. Man, wat wordt dat een feest op het Pinkpop-terrein. Bloedheet, maar toch dansen. En Trekzak heet hartstikke goed. Vorig jaar hebben ze een album uitgebracht, De Reiziger. En dat hebben ze toen live gespeeld, och BL1. En eind dit jaar, ik wil zeggen in oktober, moet ik de exacte datum bichtig verschuldigd. We gaan ze ook een eigen festival organiseren. Dus dat is nog wel leuk om op te zoeken. Als Eme ze weet wie ze het gezellig moeten maken, dan zijn het Bart en Trenmaal. Dit is van het nieuwe album van Trekzak, Ik had het moeten weten.

Met het oer live muziek van artiesten die ze kent, zoals Trackzak en wellicht ook namen hoe ze er nooit van hebben gehoord, maar die het zeker waard zijn om naar te loesteren. Zoals die van Arianne Beukers uit Geleen, 24 jaar en ze maakt muziek onder de naam Arjane. Als singer-songwriter schreef ze haar teksten zelf. En ze gewoon ja, over dingen die we allemaal metmaken in het leven. In de hoop dat we dat een beetje kunnen delen samen. En het makkelijker kunnen maken. En het vormt dat samen in dromerige liedjes. Uit het archief van L1 is dit Shadow.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
10: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is 6e geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de 7e plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
20: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
21: Tradities geven ons houvast. Ze vertellen wij van zeeën en hoe we vandaan komen. Ook binnen Vivantes vullen we die kracht van samen. Het delen van momenten, vieren van herinneringen en het koesteren van wat vertrouwd is.
20: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
21: Vivantes wens alle chatterieën veel succes op het OLS.
22: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniel Strap Renovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alfa Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
7: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniel Straprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
18: Beleef het zelf, het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
19: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen. Musiceren, eten en wandelen in Parkstad. Remo Knops over onze defensieindustrie. Toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan. En de familiebedrijven Vebego en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Appen met de jocks. Download de L1-app.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
10: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
11: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
12: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
11: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
13: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
14: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
20: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
21: 25 en 26 juli.
22: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
23: ihf-festival.nl.
24: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in wonen. Maastricht.

0: bespreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
7: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
8: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: making it my home.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel, Damien van Elburg. Op bas, Giorgio Steenstra en op gitaar, Siem Adema.
3: Limburg Live. De week van de Limburgse popmuziek.
4: Op initiatief van Pop in Limburg zijn er de hele week live optredens van Limburgse artiesten in de provincie. Zo ook van Damien van Elburg uit Landgraaf. Je hoorde hem net al met Don't Think I Can Call This Planet My Home. Een reïncarnatie van Johnny Cash. Ja, en natuurlijk wel ook helemaal zichzelf. Hè. Hij is begonnen met covers van Johnny Cash. Maar intussen kun je het geluid van Damien van Elburg zelf wel herkennen. Zoveel muziek maakt hij. Heeft in Amerika opgetreden, maar treedt ook op Lekker in de Buurt. Hij staat ook tijdens de Week van de Limburgse Popmuziek op de bühne. Ik ga even kijken op de website. De Week van de Limburgse Popmuziek.nl. Daar zie ik dat hij in Landgraaf optreedt. De Koets. Daar staat alles weer in het teken van de Week van de Limburgse Popmuziek. En er is ook Damien van Elburg te huren met zijn country, met Johnny Cash liedjes en met zijn eigen werk. Dus de kent er live van genieten. Maar ook nu BL1. Met een van de opnames Oeders Archief is het Damien van Elburg en Another Lonely Night.
0: The day is over. To sleep.

0: Damien van Elburg, South Dakota Wild One. Damien Stitt is live in Landgraaf tijdens de Week van de Limburgse Popmuziek. Dat concert kan ze gratis bezoeken als ze nog een keer van hem wil genieten. Zeker doen!
1: De Week van de Limburgse Popmuziek. Dit is Limburg Live met Rian Mone.
0: Dit uur live muziek van artiesten die ze misschien wel kent. Stephanie Struik, Oet Rogel bijvoorbeeld, komt er straks aan. Maar eerst muziek van Orange Days. Dat is een band van Mitchell Giebels, Oet Beek. Hoe hij samenwerkt met Jordan Le Bon. En dat zet ik misschien niks, want dat zei me nog niks. Maar hij is een neef van een van de leden van Duran Duran. Nou ja, die naam kent ze sowieso wel. Maar dan weet ze ook wel een beetje welke kant de muziek opgeeft. En dan weet ze al in ieder geval zeker dat dat kwaliteit is, die muziek. Want hey, Duran Duran, die invloeden die huren voor Ger. Dus dit is Orange Days, een band rondom Mitchell Oet Beek. Komt gewoon uit eigen provincie, maar klinkt internationaal. Touch, nu BLA.

zoveel tijd. Dan is er een Limburgse artiest die doorbreekt in de rest van Nederland. Ik snap niet waarom dat zo lang duurt, want wat mij betreft kunnen ze allemaal doorbreken. Maar dat gebeurt maar soms en dat gebeurde bij Stevie Ann jaren geleden. En dat wordt een groot succes. Het had ook veel muziek kunnen maken op die manier. Maar uiteindelijk dacht het, ik wil weer een beetje terug naar het kleiners. Dus ik gewoon muziek maken onder Stephanie Struik. Gewoon weer haar eigen naam en in het Nederlands. Even terug naar de basis. Dat had ze gedaan met onder andere het liedje Bijna September. En het nomen we op Live BLA.

0: Stephanie Struik en de Rivier BL1.
1: Limburg Live, de week van de Limburgse popmuziek.
0: Met tot het einde van dit uur muziek van B.J. Baartmans. Die had met ontzettend veel projecten metgewerkt. Daar zouden ze misschien het meeste herkennen van de formatie rondom Frans Pollux. Daar werkte al bijna 20 jaar volgens mij met samen. Had ook muziek gemaakt voor de Letse Dans, voor verschillende albums. Maar had ook eigen albums uitgebracht. 2 jaar geleden bracht een album uit met allemaal songs die over zijn eigen levensfases geschreven zijn. Die gewoon over muziek, die gewoon over privé, die ook weer een klein beetje kijken naar de toekomst. Het is een mix van Americana, rock, country en soul. En hij leed dat allemaal huren live BL1. Dus van 2 jaar geleden uit ons archief is dit B.J. Baartmans met als eerste lied Troubled.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Judy en Cold Eyes bij L1.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Limburg Live.
0: De Stichting Pop in Limburg organiseert met heel veel locaties en muzikanten de Week van de Limburgse Popmuziek. Op de website van de Week van de Limburgse Popmuziek.nl zien ze hoe overal live optredens zijn in de week. Er is een kaartje van heel Limburg en het kan niet anders dan dat er ook bijdig in de buurt gaat gebeuren. Dus ga ik zeker even kijken als je de tijd hebt. Want het is natuurlijk goed om te vieren welk talent er allemaal in onze provincie zit. Een van die talenten is Judy. Dat is de naam, de artiestennaam van Peet Didderiens. En ik hem moet halen. En dit is eigenlijk zijn pseudoniem als singer-songwriter. Hij had op jonge leeftijd al gitaar leren spelen. En uiteindelijk is ze door teksten bij gaan schrijven. En nu is het de muziek geworden van een mix van Anglo-Amerikaanse folk en blues. Maar er zitten ook Europese invloeden in. Nou ja, kan ik dat allemaal vertellen. Maar je kunt zich veel beter laten huren, want het komende uur op L1 Radio live opnames Oeders Archief met nu van 2 uur truc ongeveer het optreden van Judy.

0: en Rolling Easy bij L1.
1: Limburg Live. Van de Limburgse popmuziek.
0: Met de hele week live-opnames uit ons archief. Nu van muziek uit Horst aan de Maas. Want The Dice is een southern rockband die uit Horst aan de Maas komt. De zanger komt volgens mij uit Grubbevors. En dus muziek die geïnspireerd is door rock, door blues, door gospel, country en spaghetti westerns. Vind ik leuk dat ze dat erbij vermelden, want dan hebben ze meteen een beeld vuurdig. We hebben een studioalbum uitgebracht, een paar jaar geleden, Southern Grace. En worden toen ook live BL1. De eerste opnames van toen, The Dice and Down in the Mine is dit.
1: De week van de Limburgse popmuziek.

Schakels, de Lusters naar L1 met The Dice en Ball and Chains. Deze week hier ze meer live muziek, omdat het de week van de Limburgse popmuziek is. En dit is een van de opnames uit het archief van The Dice. The Dollar Makes the Man.

0: Horst en de Maas komen de Dice. De Hoots, Heaven to Betsy, BL1.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Dit is Limburg Live met Gian Mone.
0: Met ochmuziek van Lotte Walda, singer-songwriter Oud Heerle. En ze reist de ganse wereld over om haar muziek te laten huren. Zo och, Maastricht, de studio van L1. Ja, daar begint de wereld. Nee, per se Maastricht, huur, verkeer ik niet verkeerd. Maar in Limburg begint de wereld natuurlijk. Vanuit daar vertrekt het telkens naar andere plaatsen toe. Maar nu wordt het hier om haar muziek te spelen. Het had een nieuw album uitgebracht. Dat samen nog eens opgenomen met haar vaste producer Angelo Bombrini. Die helaas tijdens het maken van het album is overleden. En dus had Lotte het eerste deel van het album nu uitgebracht. En gede de tweede deel samen met zijn zoon verder produceren en later dit jaar uitbrengen, zodat die muziek toch voor iedereen te huren is. Hier bij Limburg Live, vooral opnames Oedos live archief. En Lotte Walda wordt een tientje terug hier om onder andere te zingen over The Old Bridge. En in de clip daarvan staat het op de Servaasbrug in Maastricht. Dus het zou zomaar kennen dat het liedje daar over ging.

Dit nummer wat ik nu ga spelen heet Time to Be. En dat heb ik geschreven op een iets drukker moment. In een drukke zomer. Dat ik echt even dacht van, oh, ik moet echt eventjes tijd nemen om gewoon even lekker te zijn. En zo kwam Time to Be.

Lotte Walda en Little Did I Know in Limburg Live. Met live opnames uit ons archief om de week van de Limburgse popmuziek te vieren. Dit is Lotte Walda nog een keer met Ancient Wisdom.

In dit oer nog één live opname van broer en zus uit Maastricht. 18 en 12 jaar zijn ze. Leo en Secret Language.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste 8. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Pieter Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse